0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
0: Is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoorde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Boekaar Slaapcomfort.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 7 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
9: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
8: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg twee keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interlandcarrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog één keer scoren.
10: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
8: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
11: Bo. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte bij Alfred Oostvoorne. 10 kilometer file en een uur vertraging. De weg staat dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. Dus die file blijft er voorlopig wel eventjes staan. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Ook daar is de weg dicht tot 7:30 vanochtend. Ja, en daardoor weer file op de N218, de weg Spijkenisse-Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N15 een uur vertraging door 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
13: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
14: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
15: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
16: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
17: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
18: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
19: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
20: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
12: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
21: Dit is Bo.
22: De omroep van de Bollestreek.
21: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
12: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
23: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending zijn er vragen in de Tweede Kamer gesteld over eventuele druk die het Rijk heeft uitgeoefend voor de komst van Eli Lilly. Staat de gemeente Hillegom om 8:00 in de morgen de verkeerssituatie te onderzoeken bij basisschool De Giraf? Horen het geheim van het eeuwige leven van een 100-jarige? En vertelt Sonny Spek van Katwijk hoe de procedurefout bij Falcon 86 vertraging gaat veroorzaken met de bouw? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
12: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin en Bollestreek.
23: Twee bestuurders zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een frontale botsing op de Rijnsburgerweg in Noordwijk. Een 45 kilometer voertuig en een personenauto zijn daar tegen elkaar gebotst. Politie, brandweer, ambulances en een mobiel medisch team zijn er ter plaatse gekomen en beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen afgesloten geweest en de beschadigde voertuigen zijn afgesleept. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend geworden. Kartcoureur Michael van Beek uit Noordwijk heeft met RV Racing de 3e plaats behaald tijdens de 6e wedstrijd van het NK Pro Kart in Eindhoven. Het team heeft tijdens een 6 uur durende race meerdere tegenslagen gekend, waaronder een spin, een tijdstraf en een defecte gaskabel. Daardoor zijn de coureurs teruggevallen naar de 8e plaats. In de laatste uren hebben ze zich alsnog naar plek 3 teruggevochten en heeft Van Beek zijn eerste podiumplaats van het jaar behaald. Tientallen huis- en knuffeldieren hebben zondag op Dierendag een zegening gekregen in de Rooms-Katholieke Kerk van de H. Johannes Doper in Katwijk. Onder meer honden en hamsters zijn meegenomen naar de gezinsviering. Pastor Van Vliet heeft de dieren aan het einde van de viering gezegend en met de aanwezigen gesproken. Franciscus van Assisi heeft centraal gestaan, precies 800 jaar nadat hij een dag voor de Dierendag is overleden.

0: De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren wil weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op de gemeente Katwijk om de Amerikaanse medicijnfabrikant Eli Lilly toe te laten. U hoort Tweede Kamerlid Christine Teunissen bij het programma West wordt wakker en ze vertelt waarom ze dit denkt.
1: Nou, dat kwam eigenlijk doordat het in het nieuws kwam en verschillende mensen die hebben dat ook aangegeven vanuit de gemeente zelf. Van ja, dit is toch wel heel dubieus gegaan. Er is druk opgevoerd. Dus toen ik dat zeker gewoon in de media ook las, toen heb ik besloten om daar schriftelijke vragen over te stellen. Want we wilden echt opheldering over hoe dat proces nou is gegaan en welke rol het Rijk hierin heeft gespeeld. Want we zien dat de gemeenteraad nu een besluit heeft genomen, maar het referendum wat de Katwijkers wilden, wat honderden Katwijkers wilden, dat is aan de kant geschoven. Dus wij willen graag opheldering van ja, hoe is dat nou precies gegaan? Dus we hebben heel veel vragen gesteld om eigenlijk alle communicatie op te vragen tussen de hogere ambtenaren en de gemeentelijk bestuur.
2: Ja, want denk je dat het zo zou kunnen zijn dat het Rijk misschien eigenlijk ongewenste druk heeft uitgeoefend en dat daarom ook dat referendum aan de kant is geschoven en deze beslissing nu genomen is?
1: Nou, wat je ziet is dus dat het besluit om die pillenfabriek daar neer te zetten is gekoppeld aan investeringen die in de regio gedaan zouden worden. Dus is eigenlijk gezegd vanuit het Rijk, tenminste dat komt dan zo half naar voren, dat er alleen wordt geïnvesteerd in de omgeving als die pillenfabriek er ook mag komen van de gemeente. Ja, dat is natuurlijk een onacceptabele situatie.
2: Waarom is dat onacceptabel?
1: Nou ja, het is eigenlijk een soort chantage wat je dan doet vanuit het Rijk. Van jongens, zorg er nou voor dat die pillenfabriek daar komt, want anders dan wordt er niet geïnvesteerd in de regio. Terwijl er gewoon allang duidelijk was dat er geïnvesteerd moest worden. Bijvoorbeeld in de infrastructuur, maar ook in woningbouw. Dus het was al lang bekend dat er een woningtekort is. Dus het is heel gek om dat dan aan elkaar te koppelen en te doen alsof dat dan niet doorgaat als die pillenfabriek er niet mag komen. Dus ja, daar hebben we gewoon heel veel vragen over als Partij voor de Dieren om dat opgehelderd te krijgen. Want je moet natuurlijk wel als gemeente gewoon een zuivere afweging kunnen maken. En het lijkt op dat hier niet gebeurd is.
2: Nee, je vraagt ook aandacht voor het grote watergebruik van Eli Lilly. Wat zijn volgens jou nou de grootste risico's voor de drinkwatervoorziening en ook voor de natuur daar?
1: Nou, het is natuurlijk heel duidelijk dat de Partij voor de Dieren fel tegen de komst van die pillenfabriek is. Want het is heel schadelijk voor de omgeving. Je ziet dat het water wordt vervuild door de medicijnresten. En het Hoogheemraadschap heeft ook gezegd, wij kunnen dat niet zuiveren. Er moet nog een milieutoets worden gedaan. Het is ook echt heel gek dat die niet al gedaan is. Dus het is heel schadelijk voor het water, omdat er medicijnresten in het water kunnen komen. En daarnaast verbruikt die fabriek ook gigantisch veel water. Ongeveer 800.000 liter per dag. Dat is echt ontzettend veel drinkwater. Terwijl er al, nou ja, we hebben afgelopen zomer gezien, er zijn al tekorten aan drinkwater. Dus dan is echt de vraag, wat zijn nou de effecten op de omgeving? En dat is gewoon nog niet getoetst. En dat is natuurlijk echt de omgekeerde wereld.
2: Maar ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, medicijnen moeten ook gewoon geproduceerd worden. Daar hebben we ook allemaal baat bij. Het levert misschien wel werkgelegenheid op. Het is goed voor de economie. In Katwijk is het alleen maar negatief? Of?
1: Nou ja, kijk, het zijn medicijnen tegen diabetes en obesitas. Nou ja, de Partij voor de Dieren wil al heel lang dat we meer inzetten op preventie. Die zou aan de voorkant kunnen aanpakken om te voorkomen dat mensen ziek worden. En natuurlijk moet je ook medicijnen ontwikkelen, maar je moet het wel ook andere belangen afwegen, zoals het belang van de natuur, de gezondheid van mensen. En dat is hier in deze vrijwel niet gedaan, want er is dus geen toets gedaan. Ze weten eigenlijk helemaal niet wat de effecten op de omgeving zijn. Terwijl er wel allerlei experts zeggen van ja, die effecten zijn gewoon heel groot. Ja. Dus je moet altijd ook die belangen meewegen. Dus het is niet alleen negatief als er medicijnen worden geproduceerd, maar je moet natuurlijk altijd kijken, is dat nou in proportie met andere zaken? Het heeft natuurlijk geen zin als we daar een fabriek neer gaan zetten voor medicijnen en aan de andere kant mensen ziek maken door de zorgwekkende stoffen die daaruit uit die fabriek komen. Nee, het heeft geen enkele zin.
2: Je zegt het proces is eigenlijk heel slordig. Er zijn heel veel nadelen wat dat betreft voor mensen en voor natuur. Maar ja, de gemeenteraad heeft inmiddels wel ingestemd met de komst van die fabriek. Ben je niet te laat met de Kamer vragen? Heeft het nog zin?
1: Nee, nou ja, onze provinciale fractie heeft hier al heel lang aandacht voor gevraagd. Maar nu, sinds dus we weten dat de rol van het Rijk dubieus is, ja, hebben wij die Kamervragen gesteld. En de bouwvergunning is weliswaar afgegeven, maar er moet nog een milieuvergunning worden afgegeven. Ja, ja, dat is nog maar de vraag of dat zomaar kan, omdat natuurlijk al die schadelijke effecten zijn. Dus nee, wat ons betreft is het nog niet te laat. En we willen ook wel echt kijken wat we nog kunnen doen aan de rol die het Rijk hier heeft gespeeld.

Wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic?

zou je dan ruilen? Misschien zo'n nieuwe DJ, rijk, beroemd en teringjong? Of wat je spits van Barça? Of president van alles? Dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente

0: De gemeente Hillegom heeft dinsdagochtend de verkeerssituatie rond basisschool De Giraf onderzocht. Aanleiding zou zijn zorgen van de omwonenden die eerder bij de gemeenteraad hebben ingesproken over de verkeersdrukte tijdens het brengen en ophalen van kinderen. Een team met onder meer de wijkagent, schooldirecteur, handhaving en een wethouder, Rory Samrek, keek naar het verkeersgedrag en de plekken waar ouders hun kinderen afzetten en ophalen. U hoort een vader bij het brengen van zijn kinderen.
1: En met een kwartiertje is het ook allemaal weer weg. Dus een kwartiertje, nou laat zeggen een half uurtje, rond 8:30 en een half uurtje rond 3:00. En dan ben ik echt heel ruim. Dus ik denk dat het heel erg meevalt. En ik denk dat degene die inspreekt, of dat denk ik wel de minderheid zijn, maar die laat zich wel horen. Die had zich ook al laten horen op de inspraakavonden. Dus ja, jammer, maar ik snap het wel. Het is wel anders dan voorheen. Maar...
0: Ja, kregen jullie als ouders veel mee van dat er werd ingesproken of dat er een probleem was?
1: Nee, helemaal niet. Je hebt me net gevraagd. Ik ben wel eens aangesproken door een bewoner. Maar het is, ja, dat is, ik snap de frustratie een beetje. En tegelijkertijd, ja, het moest. Dus ja.
0: Ja, want waar gaat het dan over? Is het een aanspreek over... Ja, want ik kan weinig doen aan drukte, lijkt mij.
1: Nee. Volgens mij was het dat mijn fiets de uitgang zou blokkeren. Waar er allemaal ruimte was. Dus daar heb ik ook naar gewezen. Maar ik heb mijn fiets wel even aan de kant gezet. Ja, weet je, prima. Vaak wat oudere mensen, ja. Het kan. Ja.
0: Heb jij zelf een idee van een oplossing voor dit probleem?
1: Nee, ik denk dat het gewoon even is wat het is en even wennen is aan de situatie. En dat wij misschien als school en ouders daarin wat misschien een gebaar kunnen maken. Of nog extra opletten op het niet fietsen hier en dat soort dingetjes. Maar ik denk dat het een beetje is wat het is.
0: Nou, wethouder, we staan hier bij het bruggetje bij de Giraf.
2: Ja.
0: Er zijn insprekers geweest over overlast van het afzetten van kinderen. Hoe zie jij het nu zelf voor je, nu je er staat?
2: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik sta hier bijna iedere ochtend als ik mijn eigen zoon naar school toe breng. Dus ik ben wel enigszins bekend met de verkeerssituatie en ik constateer dat het heel druk is. En aan de andere kant, het is ook echt piekbelasting. Hè? Dat gaat om misschien een kwartier, zeg 8:50 tot misschien vlak na 8:30. Dat er heel veel verkeer aanwezig is. Dat zijn fietsers, dat zijn wandelaars, maar ook autogebruikers. Hè. Er worden ook veel kinderen met de auto afgezet hier bij de school. En dat zorgt inderdaad voor enige drukte. Tegelijkertijd is dat dus ook binnen zeg 15 minuten alweer voorbij.
0: Ja, dus, want jullie zijn hier om iets te zien. Wat is het nut om dit te doen? Wat kunnen hier uit oplossingen uitkomen?
2: Nou, een goede vraag. Wat we proberen te doen is in ieder geval in kaart brengen van waar komen die mensen vandaan? Wat zijn nou belangrijke haal- en brengplekken? Waar houden ouders zich op? Waar worden fietsen geparkeerd? Waar worden auto's geparkeerd? Hoe gedraagt men zich in het verkeer nabij de school? Daar willen we zicht op krijgen. En dat doen we dan met een mooi team. Met de wijkagent, met de schooldirecteur, met handhaving. Ik zelf als wethouder ben aanwezig. De communicatieadviseur is aanwezig. Dus we proberen dat met een mooi team te doen. En daar proberen we met elkaar over in gesprek te gaan. En dan te bepalen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn.
0: Ja, over wat voor aanvullende maatregelen hebben we het dan?
2: Nou, bijvoorbeeld aanwijzingen. Hè. Dat kan ook vanuit de school kan er iets georganiseerd worden. Ouders kunnen geïnformeerd worden, kunnen geïnstrueerd worden en verzocht worden om wellicht elders hun kind af te zetten. Er kunnen misschien voorzieningen worden getroffen als het gaat om het parkeren van fietsen, hè, de fietsenstalling. Dus er zijn verschillende zaken, tenminste dat zou mijn mening zijn, waar we dus met elkaar het gesprek over kunnen voeren.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De NC06 bij Valkenburg is voor werkzaamheden van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 19 oktober afgesloten. Dit is gepland tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. Voor automobilisten is een omleiding via de A44 en de N444 ingesteld. En voor fietsers is een aparte route voorzien. De afsluiting is nodig voor werkzaamheden aan het achterwegviaduct, waaronder het bevestigen van loodingwerk. De weg wordt volgens de planning maandagochtend om 6 uur weer geopend. Renske Leijten is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waar ook de bibliotheek in Hillegom onder valt. De voormalige Tweede Kamerfractie heeft de selectieprocedure doorgelopen nadat ruim 60 kandidaten op de vacature hebben gereageerd. De Raad van Toezicht heeft vervolgens unaniem voor haar gekozen. Leijten heeft zich na haar kamerlidmaatschap bezig gehouden met boeken, lezingen en advies en trainingen. Ze begint op 1 november en heeft Roxanne van Akker opgevolgd. Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft voorgesteld om per 1 januari 2027 uit de samenwerking Duin- en Bollenstreek te stappen en zich meer op de Leidse regio en Holland-Rijnland te richten. De gemeenteraad van Katwijk heeft hierover nog geen zienswijze gegeven. Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben aangegeven de samenwerking te willen voortzetten. Voor 7 oktober is bestuurlijk overleg gepland voor het vertrek en mogelijke verdere samenwerking met Katwijk.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren maakten supporters van Guatemala in de wedstrijd tegen Suriname de hele tijd apengeluiden. De wedstrijd werd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zonnige periode. Vanmiddag wordt het 20 tot 23 graden. Later gaat het regenen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Fikse vertraging vanochtend al op de Maasvlakte. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug. 12 kilometer file, uur vertraging. Weg is dicht. Verkeer via de af- en oprit. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam is bij de Zuurhofbrug een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. 5 kilometer file daar, 3 kwartier vertraging. Ook daar is de weg dicht. Er moet dus worden omgereden. Dat gaat over de N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenissen voor de aansluiting met de N57. 10 kilometer file en een uur vertraging. En ook de andere kant op de N218 vanuit Spijkenissen naar Oostvoorne. Een uur vertraging. Daar staat de file voor de aansluiting met de N15. Verder nog wat langzaam rijdend verkeer in onze regio. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij De Meren. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En 5 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Maurice Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint met kans op plaatselijke mist. Daarna zijn er zonnige perioden en blijft het in de ochtend droog. De temperatuur loopt op van ongeveer 12 graden in de ochtend naar 20 tot 22 graden in de middag. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later stijgt de kans op regen. De wind waait eerst zwak tot matig uit het zuidoosten. Woensdagavond wordt het bewolkt en gaat het regenen. De wind draait naar het noordwesten en neemt sterk toe. Langs de kust kan windkracht 6 tot 7 staan.

0: mevrouw Corrie Groenveld uit Lisse is 100 jaar geworden. Maandag kwam burgemeester Nieuwenhuizen de eeuwelingen feliciteren in Rusthort, waar ze sinds ruim 3 jaar woont. Uw hart, verslaggever Bode Mare.
1: Oké, en u bent er vandaag 100 geworden. Hoe heeft u dat vandaag gevierd?
2: Je bent vandaag 100 geworden.
3: Ja, dat zeggen ze.
2: Hoe heb je dat gevierd?
3: Ja, geweldig tot nu toe. Ja, ik vind het hartstikke leuk. En ik ben blij dat ze er allemaal bij zijn, de kinderen. En dat ik het nog een beetje weet.
1: Wat is nou het geheim van 100 worden?
3: Er is geen geheim, gewoon doorgaan. En niet te gekke dingen doen. En gewoon doorgaan. En dat is je ook gegeven, hoor. Ik bedoel, dat gaat gewoon zo. Het zit een beetje in je misschien.
2: In de genen?
3: Ja, dus daar heb ik geen goed antwoord op.
1: En uw moeder is vandaag 100 geworden. Dat is voor u vast ook heel bijzonder. Wat voel je daarbij?
4: Ja, dat is heel raar. Vooral vreugde dat ze er nog is. Ja, bijzonder gewoon. Kijk, zie je er nou zitten. Ja, helemaal het feestvarken.
1: Want niet iedereen maakt dat mee en uw moeder zit er nog goed bij. Hoe gaan jullie dat vandaag verder vieren?
4: Ik denk dat we nu wel een beetje klaar zijn. Wij waren er vanochtend vroeg al. En het is erg vermoeiend voor haar. Dus het is nu 1:30 of zo. Ja. De vriendin zit hier nog te wachten. Die wil zo nog even wat met haar doen. En wij gaan zo meteen naar huis. En dan is het klaar. Dan is ze af.
1: Dan is het feestje afgelopen.
4: Dan is het feestje afgelopen.

0: De bouw van de nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging Valken 68 in Valkenhorst loopt enkele maanden vertraging op. Bij de oorspronkelijke aanbesteding is een fout gemaakt, waardoor de procedure opnieuw moet worden uitgevoerd. Volgens wethouder Sonny Spek wordt einde dit jaar een nieuwe aanbesteding gestart. U hoort wethouder Spek.
1: Ja, iedereen heeft natuurlijk kunnen lezen dat daar een procedurefout is geweest bij de aanbesteding. Helaas, nou, dat is natuurlijk ontzettend slecht, vervelend nieuws voor iedereen die hier betrokken is bij dit project. Maar vooral ook de voortgang erin willen houden. En we hebben nu in een brief aan de gemeenteraad duidelijk gemaakt wat we nu gaan doen. Hè. Dus er wordt nu verder gewerkt aan het definitief ontwerp. We gaan eind dit jaar een nieuwe aanbesteding doen. En we kunnen, als alles goed gaat, zeg ik daarbij heel nadrukkelijk, want dat weet je nooit zeker, kunnen we volgend jaar gaan beginnen met de bouwvoorbereiding en de bouw. En we zien ook op de lange termijn dat de planning haalbaar is om dit wel in 2028 afgerond te hebben. We willen daar een prachtige voorziening gaan realiseren met een nieuwe accommodatie voor Valk 68. Natuurlijk een fysiopraktijk en ook de huisartsenpraktijk. Maar de komende tijd moeten we de plannen verder gaan uitwerken. En daar gaan we nu mee aan de slag.
0: Ja, en voor in simpele termen, wat is een aanbesteding en wat is een procedurefout?
1: Nou ja, kijk, als je gemeenten zijn altijd gebonden aan regels. Dus wij mogen niet zomaar zeggen tegen een bedrijf van joh, ga dit nou maar doen. Hier heb je een zak geld. Maar dan moeten we gaan aanbesteden. En dat betekent eigenlijk dat er objectief wordt gekeken van welke partij kan dit nou het beste doen. Bijvoorbeeld als het gaat over de prijs. Hè? Dus heb je de laagste prijs? En heb je de meeste kwaliteit die je biedt? Nou, en een procedurefout, dat is er gebeurd. Dat is per ongeluk in een document gezet dat niet de partij die de laagste prijs zou hanteren de opdracht zou krijgen, maar de hoogste prijs. Nou, iedereen begrijpt natuurlijk dat het andersom bedoeld is. Zo gaat het altijd. Maar de rechter heeft toen terecht gezegd, dat zien wij ook, dat dit niet de bedoeling is en dat het opnieuw moet worden gedaan. Veel mensen denken dan van, oh, heb je dan gewoon maanden dat alles stilstaat? Nee, we gaan gewoon door met dat proces. Dat hebben we ook beschreven in de brief. En daar gaan we de komende maanden hard mee aan de slag.
0: Ja, want het kan toch niet zijn als er een kleine fout is in een bestand dat dan alles op zijn gat moet liggen?
1: Nee, precies. Nee, dat hebben we ook willen schetsen. Dat gaat dus niet gebeuren. We gaan gewoon door, ook met het definitief ontwerp. Alleen, je hebt natuurlijk wel enkele maanden vertraging omdat je opnieuw moet gaan aanbesteden. Maar dat hebben we helaas over onszelf afgeroepen. Maar we proberen die gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
0: Ja. En hoe zit het met de huisartsenpraktijk in dat gebied?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk gegund, dus gekozen voor de Valkenburgse huisartsenpraktijk. Zij moeten een bepaalde huur gaan betalen. En ze zijn nu even aan het kijken van kunnen we dat allemaal wel betalen. Je moet je voorstellen dat huisartsen het best wel zwaar hebben. Hè. Het is officieel een commerciële partij. Hè, maar ze hebben wel een hele maatschappelijke functie en zijn afhankelijk van de tarieven die worden gegeven, ook vanuit het Rijk. Dus die hebben best wel een moeilijke positie in het algemeen. En dan is een heel nieuw gebouw, kan ook best wel duur zijn. Maar het is ook een enorme grote kans. Dus daar gaan we de komende tijd aan mee over in gesprek van of het haalbaar is voor hen. En dat is natuurlijk wel ons doel. Ja.
0: En waarom kan de gemeente dan niet gewoon de huur verlagen?
1: Nou ja, kijk, een gebouw wat je neerzet wat heel nieuw is, dat kost natuurlijk iets. En om te kijken om die kosten terug te verdienen, vraag je huur. Als je dus een lagere huur gaat vragen, dat betekent eigenlijk dat je een organisatie indirect subsidieert. Nou, heel vaak kan dat. Maar als je een commerciële partij hebt, dan is dat staatssteun. En dan zegt een andere huisartsenpraktijk misschien wel van, als jullie staatssteun geven, subsidie aan die andere huisartsen, dan hadden wij dat misschien ook wel kunnen doen. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Nou, en vandaar dat we zeggen van, dat kan dus niet. Dan heb je gewoon de wet en regelgeving die eigenlijk ook heel logisch is, die ons daarin tegenhoudt. Dus dat is vaak het wel een stukje moeilijker. We willen het heel graag mogelijk maken. Alleen je hebt wel echt ook de regels.

Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollensteekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo. Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
2: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
4: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
2: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: Bo. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Roelevarensveen. Kwartier vertraging daar. 10 minuutjes op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux. Dan naar de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Een uur vertraging voor de Zuurhofbrug. Vanaf Spijkenissen rijdt het al langzaam over 15 kilometer... doordat er twee rijstroken dicht zijn. Al het verkeer moet bij de Zuurhofbrug over de vluchtstrook. Verder op de N15 de andere kant op vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Een ongeluk vanochtend. Daar is alleen de linkerrijstrook nog dicht bij de Zuurhofbrug. Wel 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En daardoor is het verkeer ook vastgelopen op de N218. Vooral vanuit Spijkenissen naar Oostvoorne is de vertraging nog groot. 7 kilometer file voor de aansluiting met de N15 met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
11: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollestreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
17: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending zijn er vragen in de Tweede Kamer gesteld over eventuele druk die het Rijk heeft uitgeoefend voor de komst van Eli Lilly. Staat de gemeente Hillegom om 8 uur in de morgen de verkeerssituatie te onderzoeken bij basisschool De Giraf? Horen het geheim van het eeuwige leven van een 100-jarige? En vertelt Sonny Spek van Katwijk hoe de procedurefout bij Falcon 86 vertraging gaat veroorzaken met de bouw? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
16: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
17: Twee bestuurders zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een frontale botsing op de Rijnsburgerweg in Noordwijk. Een 45 kilometer voertuig en een personenauto zijn daar tegen elkaar gebotst. Politie, brandweer, ambulances en een mobiel medisch team zijn er ter plaatse gekomen en beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen afgesloten geweest en de beschadigde voertuigen zijn afgesleept. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend geworden. Kartcoureur Michael van Beek uit Noordwijk heeft met RV Racing de derde plaats behaald tijdens de zesde wedstrijd van het NK Pro Kart in Eindhoven. Het team heeft tijdens een 6 uur durende race meerdere tegenslagen gekend, waaronder een spin, een tijdstraf en een defecte gaskabel. Daardoor zijn de coureurs teruggevallen naar de 8e plaats. In de laatste uren hebben ze zich alsnog naar plek 3 teruggevochten en heeft Van Beek zijn eerste podiumplaats van het jaar behaald. Tientallen huis- en knuffeldieren hebben zondag op Dierendag een zegening gekregen in de Rooms-Katholieke Kerk van de H. Johannes Doper in Katwijk. Onder meer honden en hamsters zijn meegenomen naar de gezinsviering. Pastor Van Vliet heeft de dieren aan het einde van de viering gezegend en met de aanwezigen gesproken. Franciscus van Assisi heeft centraal gestaan, precies 800 jaar nadat hij een dag voor de Dierendag is overleden.

0: Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren wil weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op de gemeente Katwijk om de Amerikaanse medicijnfabrikant Eli Lilly toe te laten. U hoort Tweede Kamerlid Christine Teunissen bij het programma West wordt wakker en ze vertelt waarom ze dit denkt.
1: Nou, dat kwam eigenlijk doordat het in het nieuws kwam en verschillende mensen die hebben dat ook aangegeven vanuit de gemeente zelf. Van ja, dit is toch wel heel dubieus gegaan. Er is druk opgevoerd. Dus toen ik dat zeker gewoon in de media ook las, toen heb ik besloten om daar schriftelijke vragen over te stellen. Want we wilden echt opheldering over hoe dat proces nou is gegaan en welke rol het Rijk hierin heeft gespeeld. Want we zien dat de gemeenteraad nu een besluit heeft genomen, maar het referendum wat de Katwijkers wilden, wat honderden Katwijkers wilden, dat is aan de kant geschoven. Dus wij willen graag opheldering van ja, hoe is dat nou precies gegaan? Dus we hebben heel veel vragen gesteld om eigenlijk alle communicatie op te vragen tussen de hoge ambtenaren en de gemeentelijk bestuur.
2: Ja, want denk je dat het zo zou kunnen zijn dat het Rijk misschien eigenlijk ongewenste druk heeft uitgeoefend en dat daarom ook dat referendum aan de kant is geschoven en deze beslissing nu genomen is?
1: Nou, wat je ziet is dus dat het besluit om die pillenfabriek daar neer te zetten is gekoppeld aan investeringen die in de regio gedaan zouden worden. Dus er is eigenlijk gezegd vanuit het Rijk, tenminste dat komt dan zo half naar voren, dat er alleen wordt geïnvesteerd in de omgeving als die pillenfabriek er ook mag komen van de gemeente. Ja, dat is natuurlijk een onacceptabele situatie.
2: Waarom is dat onacceptabel?
1: Nou ja, het is eigenlijk een soort chantage wat je dan doet vanuit het Rijk. Jongens, zorg er nou voor dat die pillenfabriek daar komt. Want anders dan wordt er niet geïnvesteerd in de regio. Terwijl er gewoon allang duidelijk was dat er geïnvesteerd moest worden. Bijvoorbeeld in de infrastructuur. Maar ook in woningbouw. Dus het was al lang bekend dat er een woningtekort is. Dus het is heel gek om dat dan aan elkaar te koppelen en te doen alsof dat dan niet doorgaat als die pillenfabriek er niet mag komen. Dus ja, daar hebben we gewoon heel veel vragen over als Partij voor de Dieren om dat opgehelderd te krijgen. Want je moet natuurlijk wel als gemeente gewoon een zuivere afweging kunnen maken. En het lijkt op dat hier niet gebeurd is.
2: Nee, je vraagt ook aandacht voor het grote watergebruik van Eli Lilly. Wat zijn volgens jou nou de grootste risico's voor de drinkwatervoorziening en ook voor de natuur daar?
1: Nou, het is natuurlijk heel duidelijk dat de Partij voor de Dieren fel tegen de komst van die pillenfabriek is. Want het is heel schadelijk voor de omgeving. Je ziet dat het water wordt vervuild door de medicijnresten. En het Hoogheemraadschap heeft ook gezegd, wij kunnen dat niet zuiveren. Er moet nog een milieutoets worden gedaan. Het is ook echt heel gek dat die niet al gedaan is. Dus het is heel schadelijk voor het water, omdat er medicijnresten in het water kunnen komen. En daarnaast verbruikt die fabriek ook gigantisch veel water. Ongeveer 800.000 liter per dag. Dat is echt ontzettend veel drinkwater. Terwijl er al, nou ja, we hebben afgelopen zomer gezien, er zijn al tekorten aan drinkwater. Dus dan is echt de vraag, wat zijn nou de effecten op de omgeving? En dat is gewoon nog niet getoetst. En dat is natuurlijk echt de omgekeerde wereld.
2: Maar ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, medicijnen moeten ook gewoon geproduceerd worden. Daar hebben we ook allemaal baat bij. Het levert misschien wel werkgelegenheid op. Het is goed voor de economie in Katwijk. Is het alleen maar negatief? Of?
1: Nou ja, kijk, het zijn medicijnen tegen diabetes en obesitas. Nou ja, de Partij voor de Dieren wil al heel lang dat we meer inzetten op preventie. Die zouden we aan de voorkant kunnen aanpakken om te voorkomen dat mensen ziek worden. En natuurlijk moet je ook medicijnen ontwikkelen, maar je moet het wel ook andere belangen afwegen, zoals het belang van de natuur, de gezondheid van mensen. En dat is hier in deze vrijwel niet gedaan, want er is dus geen toets gedaan. Ze weten eigenlijk helemaal niet wat de effecten op de omgeving zijn. Terwijl er wel allerlei experts zeggen van ja, die effecten zijn gewoon heel groot. Ja. Dus je moet altijd ook die belangen meewegen. Dus het is niet alleen negatief als er medicijnen worden geproduceerd, maar je moet natuurlijk altijd kijken, is dat nou in proportie met andere zaken? Het heeft natuurlijk geen zin als we daar een fabriek neer gaan zetten voor medicijnen en aan de andere kant mensen ziek maken door de zorgwekkende stoffen die daar uit die fabriek komen. Nee, het heeft geen enkele zin.
2: Je zegt het proces is eigenlijk heel slordig. Er zijn heel veel nadelen wat dat betreft voor mensen en voor natuur. Maar ja, de gemeenteraad heeft inmiddels wel ingestemd met de komst van die fabriek. Ben je niet te laat met de Kamervragen? Heeft het nog zin?
1: Nee, nou ja, onze provinciale fractie heeft hier al heel lang aandacht voor gevraagd. Maar nu, sinds dus we weten dat de rol van het Rijk dubieus is, ja, hebben wij die Kamervragen gesteld. En de bouwvergunning is weliswaar afgegeven, maar er moet nog een milieuvergunning worden afgegeven. Ja, ja, dat is nog maar de vraag of dat zomaar kan, omdat natuurlijk al die schadelijke effecten zijn. Dus nee, wat ons betreft is het nog niet te laat. En we willen ook wel echt kijken wat we nog kunnen doen aan de rol die het Rijk hier heeft gespeeld.

Wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic?

zou je dan ruilen? Misschien zo'n nieuwe DJ, rijk, beroemd en teringjong? Of word je spits van Barça? Of president van alles? Dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente dwong?

0: gemeente Hillegom heeft dinsdagochtend de verkeerssituatie rond basisschool De Giraf onderzocht. Aanleiding zou zijn zorgen van de omwonenden die eerder bij de gemeenteraad hebben ingesproken over de verkeersdrukte tijdens het brengen en ophalen van kinderen. Een team met onder meer de wijkagent, schooldirecteur, handhaving en een wethouder, Rory Samrek, keek naar het verkeersgedrag en de plekken waar ouders hun kinderen afzetten en ophalen. U hoort een vader bij het brengen van zijn kinderen.
1: En met een kwartiertje is het ook allemaal weer weg. Dus een kwartiertje, nou laat zeggen een half uurtje rond 8:30 en een half uurtje rond 3:00. En dan ben ik echt heel ruim. Dus ik denk dat het heel erg meevalt. En ik denk dat degene die inspreekt, of dat denk ik wel de minderheid zijn, maar die laat zich wel horen. Die had zich ook al laten horen op de inspraakavonden. Dus ja, jammer, maar ik snap het wel. Het is wel anders dan voorheen, maar...
0: Ja, kregen jullie als ouders veel mee van dat er werd ingesproken of dat er een probleem was?
1: Nee, helemaal. Het is je hebt me net gevraagd. Ik ben wel eens aangesproken door een bewoner. Ik snap de frustratie een beetje. En tegelijkertijd, ja, het moest. Dus ja.
0: Ja, want waar gaat het dan over? Is het een aanspreek over... Ja, want ik kan weinig doen aan drukte, lijkt mij.
1: Nee. Volgens mij was het dat mijn fiets de uitgang zou blokkeren. Waar er allemaal ruimte was. Dus daar heb ik ook naar gewezen. Maar ik heb mijn fiets wel even aan de kant gezet. Ja, weet je, prima. Laat ik wat oudere mensen. Ja, het kan. Ja.
0: Heb jij zelf een idee van een oplossing voor dit probleem?
1: Nee, ik denk dat het gewoon even is wat het is en even wennen is aan de situatie. En dat wij misschien als school en ouders daarin wat misschien een gebaar kunnen maken. Of nog extra opletten op het niet fietsen hier en dat soort dingetjes. Maar ik denk dat het een beetje is wat het is.
0: Nou, wethouder, we staan hier bij het bruggetje bij de Giraf.
2: Ja.
0: Er zijn insprekers geweest over overlast van het afzetten van kinderen. Hoe zie jij het nu zelf voor je, nu je er staat?
2: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik sta hier bijna iedere ochtend als ik mijn eigen zoon naar school toe breng. Dus ik ben wel enigszins bekend met de verkeerssituatie en ik constateer dat het heel druk is. En aan de andere kant, het is ook echt piekbelasting. Het gaat om misschien een kwartier, zeg 8:50 tot misschien vlak na 8:30. Dat er heel veel verkeer aanwezig is. Dat zijn fietsers, dat zijn wandelaars, maar ook autogebruikers. Er worden ook veel kinderen met de auto afgezet hier bij de school. En dat zorgt inderdaad voor enige drukte. Tegelijkertijd is dat dus ook binnen zeg 15 minuten alweer voorbij.
0: Ja, dus, want jullie zijn hier om iets te zien. Wat is het nut om dit te doen? Wat kunnen hier uit oplossingen uitkomen?
2: Nou, een goede vraag. Wat we proberen te doen is in ieder geval in kaart brengen van waar komen die mensen vandaan? Wat zijn nou belangrijke haal- en brengplekken? Waar houden ouders zich op? Waar worden fietsen geparkeerd? Waar worden auto's geparkeerd? Hoe gedraagt men zich in het verkeer nabij de school? Daar willen we zicht op krijgen. En dat doen we dan met een mooi team. Met de wijkagent, met de schooldirecteur, met handhaving. Ikzelf als wethouder ben aanwezig. De communicatieadviseur is aanwezig. Dus we proberen dat met een mooi team te doen. En daar proberen we met elkaar over in gesprek te gaan. En dan te bepalen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn.
0: Ja, over wat voor aanvullende maatregelen hebben we het dan?
2: Nou, bijvoorbeeld aanwijzingen. Hè. Dat kan ook vanuit de school kan er iets georganiseerd worden. Ouders kunnen geïnformeerd worden, kunnen geïnstrueerd worden en verzocht worden om wellicht elders hun kind af te zetten. Er kunnen misschien voorzieningen worden getroffen als het gaat om het parkeren van fietsen, hè, de fietsenstalling. Dus er zijn verschillende zaken, tenminste dat zou mijn mening zijn, waar we dus met elkaar het gesprek over kunnen voeren.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De N206 bij Valkenburg is voor werkzaamheden van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 19 oktober afgesloten. Dit is gepland tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. Voor automobilisten is een omleiding via de A44 en de N444 ingesteld. En voor fietsers is een aparte route voorzien. De afsluiting is nodig voor werkzaamheden aan het achterwegviaduct, waaronder het bevestigen van loningwerk. De weg wordt volgens de planning maandagochtend om 6 uur weer geopend. Renske Leijten is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waar ook de bibliotheek in Hillegom onder valt. De voormalige Tweede Kamerfractie heeft de selectieprocedure doorgelopen nadat ruim 60 kandidaten op de vacature hebben gereageerd. De Raad van Toezicht heeft vervolgens unaniem voor haar gekozen. Leijten heeft zich na haar Kamerlidmaatschap bezig gehouden met boeken, lezingen en advies en trainingen. Ze begint op 1 november en heeft Roxanne van Akker opgevolgd. Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft voorgesteld om per 1 januari 2027 uit de samenwerking Duin- en Bollenstreek te stappen en zich meer op de Leidse regio en Holland-Rijnland te lichten. De gemeenteraad van Katwijk heeft hierover nog geen zienswijze gegeven. Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben aangegeven de samenwerking te willen voortzetten. Voor 7 oktober is bestuurlijk overleg gepland voor het vertrek en mogelijke verdere samenwerking met Katwijk.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer het kabinet om tafel. Eerder liepen de vakbonden weg, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. President Trump zegt dat hij binnenkort met president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium en zou besmet zijn geraakt met de pestbacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland zegt dat ze is overleden aan een longontsteking. En de rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf weer losgekomen van de zandbank. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Ze werden met reddingsboten geëvacueerd. Het weer na de mist van vanochtend zijn er zonnige perioden straks bij vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag gaat het regenen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging die vinden we op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelevarensveen een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en een vertraging een kwartier. Altijd nog een uur op onthoud op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. Er zijn dan ook twee rijstroken dicht en dat is de hele rijbaan. Verkeer moet via de vluchtstrook daar. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam gaat het al een stuk beter bij de Zuurhofbrug. 10 minuutjes vertraging. Linkerrijstrook is daar nog dicht. En de omrijders op de N218 in de file vanuit Spijkenissen naar Oostvoorne. En nog 2 kilometer voor de aansluiting met de N15 met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint met kans op plaatselijke mist. Daarna zijn er zonnige perioden en blijft het in de ochtend droog. De temperatuur loopt op van ongeveer 12 graden in de ochtend naar 20 tot 22 graden in de middag. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later stijgt de kans op regen. De wind waait eerst zwak tot matig uit het zuidoosten. Woensdagavond wordt het bewolkt en gaat het regenen. De wind draait naar het noordwesten en neemt sterk toe. Langs de kust kan windkracht 6 tot 7 staan.

0: mevrouw Corrie Groenveld uit Lisse is 100 jaar geworden. Maandag kwam burgemeester Nieuwenhuizen de eeuwelingen feliciteren in Rustoort, waar ze sinds ruim 3 jaar woont. Uw hart, verslaggever Bode Mare.
1: Oké, en u bent er vandaag 100 geworden. Hoe heeft u dat vandaag gevierd?
2: Je bent vandaag 100 geworden.
3: Ja, dat zeggen ze.
2: Hoe heb je dat gevierd?
3: Ja, geweldig tot nu toe. Ja, ik vind het hartstikke leuk. En ik ben blij dat ze er allemaal bij zijn. Kinderen. En dat ik het nog een beetje weet.
1: Wat is nou het geheim van 100 worden?
3: Er is geen geheim. Gewoon doorgaan. En niet te gekke dingen doen. En gewoon doorgaan. En dat is je ook gegeven, hoor. Ik bedoel, dat gaat gewoon zo. Het zit een beetje in je misschien.
2: In de genen?
3: Ja, dus daar heb ik geen goed antwoord op.
1: En uw moeder is vandaag 100 geworden. Dat is voor u vast ook heel bijzonder. Wat voel je daarbij?
4: Ja, dat is heel raar. Vooral vreugde dat ze er nog is. Ja, bijzonder gewoon. Kijk, dan zie je er nou zitten. Ja, helemaal het feestvarken.
1: Want niet iedereen maakt dat mee en uw moeder zit er nog goed bij. Hoe gaan jullie dat vandaag verder vieren?
4: Ik denk dat we nu wel een beetje klaar zijn. Wij waren er vanochtend vroeg al. En het is erg vermoeiend voor haar. Dus het is nu 1:30 of zo. Ja, de vriendin zit hier nog te wachten. Die wil zo nog even wat met haar doen. En wij gaan zo meteen naar huis en dan is het klaar. Dan is ze af.
1: Dan is het feestje afgelopen.
4: Dan is het feestje afgelopen.

0: De bouw van de nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging Valken 68 in Valkenhorst loopt enkele maanden vertraging op. Bij de oorspronkelijke aanbesteding is een fout gemaakt, waardoor de procedure opnieuw moet worden uitgevoerd. Volgens wethouder Sonny Spek wordt einde dit jaar een nieuwe aanbesteding gestart. U hoort wethouder Spek.
1: Ja, iedereen heeft natuurlijk kunnen lezen dat daar een procedurefout is geweest bij de aanbesteding.

0: in 2028 afgerond te hebben. We willen daar een prachtige voorziening gaan realiseren met een nieuwe accommodatie voor Valk 68, natuurlijk een fysiopraktijk en ook de huisartsenpraktijk. Maar de komende tijd moeten we de plannen verder gaan uitwerken. En daar gaan we nu mee aan de slag.
1: Ja, en voor in simpele termen, wat is een aanbesteding en wat is een procedurefout?
0: Nou ja, kijk, als je gemeenten zijn altijd gebonden aan regels. Dus wij mogen niet zomaar zeggen tegen een bedrijf van joh, ga dit maar doen. Hier heb je een zak geld. Maar dan moeten we gaan aanbesteden. En dat betekent eigenlijk dat er objectief wordt gekeken van welke partij kan dit nou het beste doen. Bijvoorbeeld als het gaat over de prijs. Hè? Dus heb je de laagste prijs? Heb je de meeste kwaliteit die je biedt? Nou, en een procedurefout, dat is er gebeurd. Er is per ongeluk in een document gezet dat niet de partij die de laagste prijs zou hanteren de opdracht zou krijgen, maar de hoogste prijs. Nou, iedereen begrijpt natuurlijk dat het andersom bedoeld is. Zo gaat het altijd. Maar de rechter heeft toen terecht gezegd, dat zien wij ook, dat dit niet de bedoeling is en dat het opnieuw moet worden gedaan. Veel mensen denken dan van, oh, heb je dan gewoon maanden dat alles stilstaat? Nee, we gaan gewoon door met dat proces. Dat hebben we ook beschreven in de brief. Daar gaan we de komende maanden hard mee aan de slag.
1: Ja, want het kan toch niet zijn als er een kleine fout is in een bestand dat dan alles op zijn gat moet liggen?
0: Nee, precies. Nee, dat hebben we ook willen schetsen. Dat gaat dus niet gebeuren. We gaan gewoon door, ook met het definitief ontwerp. Je hebt natuurlijk wel enkele maanden vertraging omdat je opnieuw moet gaan aanbesteden. Maar dat hebben we helaas over onszelf afgeroepen. Maar we proberen die gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
1: Ja. En hoe zit het met de huisartsenpraktijk in dat gebied?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk gegund, dus gekozen voor de Valkenburgse huisartsenpraktijk. Zij moeten een bepaalde huur gaan betalen. En ze zijn nu even aan het kijken van kunnen we dat allemaal wel betalen. Je moet je voorstellen dat huisartsen het best wel zwaar hebben. Hè. Het is officieel een commerciële partij. Hè, maar ze hebben wel een hele maatschappelijke functie en zijn afhankelijk van de tarieven die worden gegeven, ook vanuit het Rijk. Dus die hebben best wel een moeilijke positie in het algemeen. En dan is een heel nieuw gebouw, kan ook best wel duur zijn. Maar het is ook een enorme grote kans. Dus daar gaan we de komende tijd mee over in gesprek van of het haalbaar is voor hen. Dat is natuurlijk wel ons doel. Ja.
1: En waarom kan de gemeente dan niet gewoon de huur verlagen?
0: Nou ja, kijk, een gebouw wat je neerzet wat heel nieuw is, dat kost natuurlijk iets. En om te kijken om die kosten terug te verdienen, vraag je huur. Als je dus een lagere huur gaat vragen, dat betekent eigenlijk dat je een organisatie indirect subsidieert. Nou, heel vaak kan dat. Maar als je een commerciële partij hebt, dan is dat staatssteun. En dan zegt een andere huisartsenpraktijk misschien wel van, joh, ja, als jullie staatssteun geven, subsidie aan die andere huisartsen, dan hadden wij dat misschien ook wel kunnen doen. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Nou, en vandaar dat we zeggen van ja, dat kan dus niet. Dan heb je gewoon de wet en regelgeving die eigenlijk ook heel logisch is, die ons daarin tegenhoudt. Dus dat is altijd wel een stukje moeilijker. We willen het heel graag mogelijk maken. Alleen je hebt wel echt ook de regels rondom staatssteun die ons hierin beperken.

was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollensteekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
7: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
6: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
8: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
6: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen. 8 kilometer file, 20 minuten oponthoud. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Half uur vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Door de werkzaamheden bij de Zuurhofbrug zijn er 2 rijstroken dicht en moet je via de vluchtstrook. A15 Rotterdam-Maasvlakte bij Oostvoorne. 11 kilometer file, 3 kwartier vertraging. En op de A44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook nog op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. File staat voor de N15 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
11: Slaap je goed, dan leef je beter.
12: Met een bed van Boekhaar slaapcomfort.
13: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
14: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
15: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
16: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel, Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
20: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekhaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Elke werkdag van 9 tot 10, de ochtend.

0: Ja, welkom bij de ochtendshow.
1: Elke werkdag van 9 tot 10.
2: Muziek en meer informatie.
1: Bo Ochtendshow. Bo Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: Ja, en met Madness aan het begin van de show. Welcome to the House of Fun voor iedereen die naar de 3 oktober kermis geweest is. Ik moest wel een flinke portemonnee meenemen. Ik hoorde 30 euro voor een rietje. Ha, wat een bedragen. Maar ja, dan was er wel haring en witte brood en hutspoot natuurlijk. Maar dat is al wat verder terug. Het is 7 oktober vandaag. Als je nu naar onze website gaat, dan kun je lezen over de restaurants in onze regio die hun Michelinster behouden hebben. Een restaurant in Noordwijk en een restaurant in Warmond. En bij de Witte Kerk missen ze respect en verdraagzaamheid in het Noordwijks coalitieakkoord. Meer daarover op bollestreekomroep.nl. Tot 10 uur op de radio bij Bo, de woensdagse ochtendshow. Met vandaag aandacht voor verschillende activiteiten. En rond 9:30 heb ik het uitgebreide weerbericht. Wat gebeurde er vandaag in de geschiedenis? En welke bekende wereldburgers verjaren er op deze 7 oktober? Komt allemaal langs. Naast heel veel prettige muziek. We gaan lekker rocken. Maar ik heb ook een hele mooie uit 1965 opgezocht. En we hebben een nieuw liedje van de band Nothing But Thieves. En die noemen het liedje gewoon nummer 5. Ze hebben al veel meer liedjes uitgebracht. Dus hoe dat zit, ga ik opzoeken.

0: Heerlijk rocken met de Britse band Nothing But Thieves van hun vijfde album. En daarom heet dit liedje nummer 5. Ze zijn al 14 jaar samen en pas 5 albums, maar het is wel lekkere rockmuziek.
1: Je luistert de hele week naar de omroep van de Bollenstreek.
0: Even kijken in de agenda.
2: Agenda.
0: Je bent straks om 10:00 van harte welkom in buurthuis Salvatori aan de Wagenstraat in Lisse voor het buurtbakkie. En vanmiddag in Noordwijkerhout de Victor-shows in het Victorhuis aan Sportenhout. Voor een spelletje Kees of klaverjassen of gewoon de gezelligheid, boekje lezen, met elkaar praten. En natuurlijk wordt dat allemaal verzorgd door Ria en Bets. Tussen 2:30 en 4:30 in het Victorhuis aan Sporkenhout in Noordwijkerhout.

0: pareltje uit de popmuziek. Dit You've Lost That Loving Feeling van The Righteous Brother.
1: Oude mens.
0: Ja, uit 65. Waren helemaal geen broers, deze twee zangers. Barry Mann en Cynthia Wilde, die maakten... zonder D. Die maakten dit liedje. Maar Phil Spector die zette er zijn beroemde, beruchte Wall of Sound om. En daarom is het toch wel een hele bijzondere track. Graag voor je gedraaid op deze 7e oktober.

met de verjaarskalender. Maar maakt het uit, het wordt vanzelf 10 uur. En dan is Floor er weer met zijn koffiemix. Het is vandaag de 30ste verjaardag van de Schotse singer-songwriter die een beetje worstelt met zijn gezondheid. Maar wat heeft hij een mooie muziek al gemaakt. Lewis Capaldi wordt 30 vandaag.

minister voor de VVD. Art van der Steur is jarig vandaag. Hij wordt 57. Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Toch eens even vragen aan mijn vriend Piet uit Warmond. Toni Braxton is jarig, Amerikaanse zangeres. En die is net zo oud als Ellen ten Damme. De dames worden 59 vandaag. Ellen ten Damme is natuurlijk een Nederlandse zangeres, actrice, theatermaakster, comedienne. Ook jarig vandaag de Britse zangeres Sam Brown. Had eind jaren 80 een grote hit die ik straks natuurlijk langs laat komen. En de Nederlandse acteur Hugo Hanen, die je kunt zien in bijvoorbeeld de film Kruimeltje. Of op tv in vele series. En onder andere in Bernard Schavuit van Oranje. Daar speelde die Prins Klaus. Hij wordt 65 vandaag, Hugo Hanen. 10 jaar ouder, John Cougar Mellencamp, Amerikaanse zanger. Hij wordt 75. En Maartje van Wegen is 76 vandaag. Ja, Nederlandse journaliste en televisiepresentatrice in rusten. We zien er eigenlijk niet zoveel meer. En dan is het vandaag de 81ste verjaardag van de zanger en drummer van 10cc. De man met baard en die wilde haardos, Kevin Godley. Hij zat natuurlijk ook in Godley en Cram, samen met Lol Cram. Dat was een soort afsplitsing van 10cc. En ze waren ook heel berucht om het maken van fantastische videoclips. Draai een liedje van hem uit de tijd met Godley en Cram. Dit is An Englishman in New York.

0: van An Englishman in New York. Van Kevin Godley en Lowell Cream, die heel erg van de effecten zijn. Als je dit nummer beluistert met een koptelefoon op je kop, zoals in een radiostudio nog wel eens gebeurt, dan zit Kevin in je ene oor en Lowell in je andere oor, maar ze zingen niet helemaal tegelijk. Dat is best wel een heel gek effect.
1: Agenda.
0: Vorige week begon de kinderboekenweek en vandaag en morgen zijn er ook nog activiteiten. Zo kun je vanmiddag naar de bibliotheek in Noordwijk. Daar is tussen 3 en 4 een toneelworkshop. Waarbij kinderen kruipen in de huid van bijzondere personages en hun eigen talenten ontdekken. En morgen is er een dansworkshop, morgenmiddag van 3:30 tot 4:15. En de feestelijke afsluiting van de kinderboekenweek in de bibliotheken in de Bollestreek is in Lisse. Dat is dan op 9 oktober, dus aanstaande vrijdag. En dan kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar meedoen op Bollestreek's Got Talent. En dat is in de Biep in Lisse. Alle informatie vind je op de website van de bibliotheek bij ons in de streek. En dat is natuurlijk bibliotheekbollestreek.nl.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
1: Van 9 tot 10, Bol Ochtendshow. Muziek, meer informatie.
0: En dan moet ik mezelf meteen corrigeren en aanvullen. Want de bibliotheek in Hillegom doet mee, niet mee aan Bibliotheek Bollestreek, maar met de bibliotheek Kennemerland. En daar is Renske Leijten net de nieuwe directeur-bestuurder geworden. En daar hebben ze nog een speurtocht spot aan in de bibliotheek. Ja, leuk is dat. En er is een kinderboekenweekconcert. Aan de Sportlaan nummer 1 vind je de bibliotheek in Hillegom. Deze.

0: this time.
1: Forget Me van een jaar of wat geleden. Hoorde in 2019 voor het eerst van deze schot met bijzondere stem. En zijn massieve voorkomen. Hij maakt met regelmaat allerlei eetjes. En dit was Forget Me van toen. Oh, het is al 9:55. Loop wat achter op schema. Excuus daarvoor. Snel naar de nieuwe studio van Bo.
2: Dit is Bo.
3: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeente Hillegom heeft dinsdagochtend de verkeerssituatie rond basisschool De Giraf onderzocht naar klachten van omwonenden over de verkeersdrukte. De wijkagent, schooldirecteur, handhaving en wethouder Rolly Semrek hebben onder meer gekeken naar parkeren en het brengen en ophalen van kinderen. De meeste ouders hebben zich volgens de wethouder goed gedragen, maar een kleine groep kan toch al overlast veroorzaken. De gemeente heeft daarom mogelijke andere afzetplekken en aanpassingen aan voorzieningen onderzocht. Renske Leijten is benoemd tot directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waar ook de bibliotheek in Hillegom onder valt. De voormalige Tweede Kamerfractie heeft ruim 60 kandidaten achter zich gelaten en is unaniem gekozen door de Raad van Toezicht. Leijten is van 2006 tot 2023 Kamerlid geweest en heeft daarna onder meer lezingen en trainingen gegeven. Ze begint op 1 november en heeft Roxanne van Akker opgevolgd. De N206 bij Valkenburg is voor werkzaamheden van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 19 oktober afgesloten tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. Automobilisten worden tijdens de afsluiting via de A44 en de N444 omgeleid en voor fietsers is er een aparte route ingesteld.
1: Meer nieuws vind je bij ons op de website natuurlijk.
2: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
1: Ja, dan vind je elke dag de laatste berichten die we hebben verzameld met de redactie uit de streek. Ik heb begrepen dat het nog niet allemaal doorrijdt in de Randstad op de weg. Vandaar even wat informatie over het verkeer van de AWB.
5: Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog wat vertraging op de A4. Rotterdam-Amsterdam, 10 minuten vertraging bij knooppunt Hofvliet. Dan naar de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bijna een half uur tijdsverlies tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg. 2 kilometer file. A15, Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Verkeer moet via de vluchtstrook. N15 Maasvlakke Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 10 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht na een ongeluk vanochtend daar. En de alternatieve route, de N218 Spijkenisse-Oostvoorne, voor de aansluiting met de N15 nog 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Nou, het is vooral wat verder weg dan de Randstad. Verder weg van de Bollestreek. Maar je kan er je voordeel maar mee doen.
2: Bo.
1: Nou, vanochtend nog wel een beetje nevel toen ik naar mijn werk fietste. Maar nu hebben we wel flink wat zonneschijn. Temperatuur loopt vandaag op vanmiddag naar 20 graden. Het is nu een graad of 15. Er staat een zwakke zuidoostenwind. Vanmiddag neemt de bewolking wel geleidelijk toe. En vanavond wordt de bewolking dikker en volgt er vanuit het westen enige tijd regen. De wind waait naar het noordwesten. Uit het noordwesten. En neemt toe naar matig en voert minder warme lucht aan. Komende nacht is bewolkt en regenachtig. Die regen die trekt langzaam naar het oosten weg. Maar later in de nacht volgen weer buien. De temperatuur daalt naar 14 graden komende nacht. Morgen op donderdag krijgen we buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. De noordwestenwind is matig morgen in de kustgebieden vrij krachtig. En het wordt rond de middag morgen een graad of 14. Morgenavond opklaringen en ook nog wel een enkele bui. De wind draait dan naar het zuidwesten en neemt af naar zwak. Vrijdag wordt een bewolkte dag die regenachtig gaat beginnen.
2: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg op Bo.

0: John Cougar Mellencamp. Hij gebruikte alle twee die namen. Hij heet Mellencamp. Maar op het singeltje, ik heb het hoesje hier, staat John Cougar. Jack and Diane was een hitje in 1982.
1: Bo. Agenda.
0: Morgen, donderdag 8 oktober, de dan eerder uitgestelde lezing van Twan Huis. Ja, dat is die presentator, journalist en schrijver. En hij is ook wandelaar. Fanatieke wandelaar. Hij maakte een wandeltocht van 555 kilometer. Ja, ja, en hij schreef hierover in zijn nieuwe boek Het Droompad. Twan komt uit Zevenum in Limburg. En dat kun je goed horen. En hij kan mooi vertellen over het boek, over het wat krankzinnige idee om zo verschrikkelijk end te gaan lopen. Het is een bijeenkomst die georganiseerd wordt door boekhandel Wagner. En ze willen wel heel graag dat je van tevoren aanmeldt. Dat kan natuurlijk gewoon in de boekhandel aan de Hoofdstraat. Mooie bijeenkomst morgen, de lezing van het Twan Huis. Georganiseerd door boekhandel Wagner. Dan gaan we even naar de hitparade van vandaag. Want daarin komt de nieuwe van Taylor Swift al binnen natuurlijk. Ik draaide hem vorige week in dit programma. Het is Patient Zero van de miljonaire Taylor Swift.
2: Ik

Taylor Swift was dat in de ochtendshow van vandaag 7 oktober. Dat is een liedje van nu, maar er zijn ook van die liedjes die je eigenlijk een beetje vergeten bent en die je ook nooit meer hoort op de radio.

gaan 60 jaar terug in de tijd. Want vandaag in 1966 kwam de 35e single uit van Cliff Richard and the Shadows. Oh, die hadden een productie. Was een liedje gemaakt door de heren van de Shadows. Een vergeten hitje van de heren. En misschien kennen het helemaal niet meer. Het was in Nederland maar een klein hitje. In het Britse Koninkrijk was het een veel grotere hit. Het heet Time Drags By.

0: echt wel vergeten. Ken je hem nog? Ik eerlijk gezegd niet meer. Cliff Richard and the Shadows and Time Drags By. Uitgebracht vandaag, 60 jaar geleden. Vandaag is het 7 oktober. Het is alweer dag 280 van dit jaar.
1: De dag van vandaag.
0: En in 1913 introduceerde autobouwer Henry Ford op deze dag de lopende band. En in 1919 werd de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld opgericht door Albert Plesman. Want dat was de KLM. Ja. Heette niet meteen de KLM trouwens. In 2017, een grote stappen door de tijd, was dit de dag van de afscheidingsprotesten in Catalonië. Velen in het gebied rond Barcelona wilden niet meer bij Spanje horen. Dat is allemaal weer een beetje bedaard. En de grote leider die mag weer terug, zag ik gisteren op het nieuws. Het is de geboortedag vandaag, in 1913, van Simon Carmichot. Journalist en schrijver, columnist. Schreef kronkels in de krant. En op deze dag in 1927 wel werd Al Martino geboren. Hij heette eigenlijk Alfred Zini. Italiaans-Amerikaans zanger en acteur, overleed in 2009. En ik herinner hem vooral van deze gigant uit 1929.

0: Nou, dat was er zeker eentje uit de categorie.
1: Oh. Oude meuk.
0: Ja, maar we hebben er meer vandaag in deze ochtendshow. Leuk toch? Het was oorspronkelijk een instrumentaal lied van de Duitse componist en bandleider Bert Kempfert. Toen heette het Moon Over Naples. En daar werd een tekst op gemaakt, Engelse tekst, door Eddie Snyder en Charlie Singleton. En toen werd het Spanish Eyes en El Martino nam het op. Kijk nog even in de agenda. Aanstaande vrijdag zijn ze groot feest van plan bij de zelfoogsttuin Elsgeesterhof in Voorhout. Ze vieren dan met veel trots de Vrijwilligersdag en de officiële ingebruikname van nieuwe nutsvoorzieningen bij de Hooiberg. Een feestelijke dag met een speciale bijeenkomst met de vrijwilligers. De betrokken fondsen zijn vertegenwoordigd. Er zijn groene ambassadeurs enzovoorts enzovoorts. De Elsgeesterhof bij die uitbreiding zo tegen de Leidse Vaart aan. Sam Brown is jarig vandaag en daar moet ik natuurlijk dat liedje van haar draaien. Die grote hit van haar. Het is eigenlijk de enige grote hit van haar die ik me herinner. Zou ze nog meer gemaakt hebben? Ze wil graag dat je stopt

0: Nou, dat doen we dan maar. We gaan ermee stoppen met deze ochtendshow. Maar niet getreurd, morgen is er gewoon weer een nieuwe. Want we doen het elke werkdag.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meijvogel, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: Elke werkdag. Morgen is de beurt aan Jan Berg. Voor mij zit het erop. Straks nemen Koen en Floor het over voor 2 uur lang de koffiemix. En ik laat je achter met het mooi liedje. Misschien wel het mooiste liedje. Brian Wilson en vele artiesten voor BBC Music. God Only Knows. Tot aan het nieuws van 10 uur. Veel plezier met Floor zometeen.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keijzer. Keijzer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht ligt glas op de rijbaan. Op knooppunt Prins Klausplein, 3 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Want de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug nog 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar. De andere kant op gebeurde vanochtend een ongeluk op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Daar nog 5 kilometer file bij de Zuurhofbrug met een kwartiertje vertraging, want opruimwerkzaamheden houden de linker rijstrook nog afgesloten daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Ah! Oeh, gaat het?
14: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
18: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
19: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

luisteraars, van harte welkom. Het is woensdag 14 oktober. U luistert naar Bo, de omroep van de Bollestreek. We zijn te beluisteren op 105.3 FM en kanaal 43 van Ziggo. Kanaal 12 van Delta. Dit is het programma Koffiemix, gemaakt door technicus Koen Maas. En uw gastheer is Floor Vink.

0: Wat gaan we doen in het eerste uur? Natuurlijk rond 10:30 het nieuws en het weer van Bo. We hebben nogal wat berichtjes te versturen naar allerlei mensen. En er is van alles en nog wat aan de hand in de hele regio. En daar gaan we natuurlijk u in ieder geval van op de hoogte brengen. We hebben natuurlijk ook muziek vandaag. En we zijn van de jaren 60. Met andere woorden, we zijn ook van de rock en roll. En wie kan je dan beter hebben als artiest van de dag? Bill Haley en His Comets.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

En dit was Bill Haley en zijn Comets met Rock Around the Clock. 1954 was een fantastisch jaar voor wat betreft de muziek. Er waren de heupen van Elvis Presley, de bril van Buddy Holly en de duckwalk van Chuck Berry. Maar er was dat jaar natuurlijk ook de krullende kuif van Bill Haley. Hij werd geboren op 6 juli 1925 in Michigan, in Highland Park. Hij onderging de 4-jarige Haley een operatie aan zijn binnenoren, waarbij hij zijn ongeluk, een oogzenuw werd doorgesneden, waardoor de rest van zijn leven blind bleef aan linker oog. Er wordt gezegd dat Haley zijn kenmerkende krul over zijn rechter oog aannam om de aandacht van zijn oog te trekken. Maar er werd ook een gimmick en dat droeg bij aan zijn populariteit. Vandaag dus ieder half uur een nummer van Bill Haley. Wat we ook op ons lijstje hebben staan is een Nederlandstalige. En waar beginnen we mee met dit programma?

Als Nederlandse... Nederlandse feestmuziek, één kopje koffie. Het was natuurlijk een voormalig nummer van Nol Hagens en zijn band. Ik heb nog een berichtje, dat gaat over het Klein Koor Academy. Die brengen vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober opnieuw het theaterdiner A Night at the Movies op landgoed Calorama in Noordwijk uit. Het zijn uitvoeringen die bestaan uit filmmuziek, sketches en natuurlijk ook een diner. En dat wordt geserveerd door alle deelnemende artiesten die die avond optreden. Meer informatie en kaartjes zijn te vinden op kleinkoor.academy.nl.

We waren even op zoek in onze jukebox naar dit nummer, The Kaling Twins dus, met het nummer When. Ik heb het zelf nog een keertje opgevoerd tijdens de muziekles van Jan Posma. En dat was al een hele tijd terug op de Don Bosco Mulo School in Sassenheim. Ja, dat waren nog eens tijden. Eerst de muziekles en dan mocht je dit soort dingen mocht je dan doen. We hebben nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Vrijdag 9 oktober organiseert de Noordwijkse tafeltennisvereniging TOV het Open Noordwijks Kampioenschap. Iedereen die het leuk vindt om tafeltennis te spelen is van harte welkom. De aanvang is om 8 uur in de zaal van TOV. En dat vindt u aan de Nieuwe Zeeweg nummer 73. De deelname is gratis. En natuurlijk moet u van tevoren even inschrijven.

En dat was de King himself, oftewel Elvis Presley uit de jaren 60 met het nummer One Night. De volgende is er eentje van een Nederlands duo. Het heette wel Grant & Forsyth, maar ze komen toch wel uit Nederland vandaan.

Dominique Grant en Judy Forsythe, oftewel het duo Grant en Forsythe, met het nummer Walk of Life, met de band onder leiding van Jan Rietman. Vrijdag 9 oktober organiseert Natuurvereniging de Bollestreek een nachtvlinder-excursie naar landgoed Wassergeest in Lisse. Het vertrek voor de excursie is om 's avonds om 8 uur vanaf het grasveldje naast de Loosterweg Zuid, nummer 17. Deelname is gratis. Aanmelden kan via Pauls Bus, apenstaartje kazema.nl.

0: sloten het eerste half uur af met een stukje disco muziek, oftewel Kelly Marie en Feels Like I'm in Love, een nummer uit de jaren 70. Wij gaan naar nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek, gelezen door Floor Vink, een bericht uit Noordwijkerhout. De kerkenraad van de Witte Kerk heeft een open brief stevige kritiek op het Noordwijkse coalitieakkoord van 2026. Volgens de kerkenraad schept het akkoord een sfeer waarin tegenstellingen worden vergroot. Politiek zou volgens de brief juist conflicten moeten oplossen met respect voor feiten en voor mensen met een andere mening. Vooral het verzet van de 5 coalitiepartijen tegen het asielzoekerscentrum en de spreidingswet krijgt kritiek. De kerkenraad vindt dat het akkoord ten onrechte een beeld oproept van asielzoekers die de leefbaarheid en de identiteit van de dorpen bedreigen. Problemen rond de asielopvang worden erkend, maar volgens kerkenraad ligt de oorzaak daarvan vooral bij de landelijke asielbeleid. De meeste asielzoekers zouden zich netjes gedragen. De kerk pleit ervoor niet allemaal over één kam te scheren en meer aandacht te hebben voor een gastvrije ontvangst. We gaan naar een ander berichtje en dat gaat over Noordwijk. Restaurant La Tour in Noordwijk aan Zee en de Moer bij in Warmond behouden hun Michelinster. Dat is maandag bekendgemaakt tijdens de presentatie van de Michelin-gids in Maastricht. Bij de restaurants staat opnieuw vermeld met 1 ster. Michelin-gids stelt dit jaar zo'n 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. La Tour en de Moer bij behoren tot de 98 restaurants met 1 Michelinster. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Een Michelinster wordt toegekend op basis van onder meer kwaliteit van de ingrediënten, de beheersing van de kooktechnieken, de persoonlijkheid en van de keuken en de harmonie van smaken en de consistentie van het restaurant. De inspecteurs bezoeken restaurants daarvoor meerdere keren anoniem. We hebben nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Een automobiliste heeft dinsdagmiddag haar eigen auto in de brand gezet nadat ze een brandende sigarettenpeuk uit het raam had gegooid. Die kwam op de achterbank van haar cabrio terecht, waarna de auto op de parkeerplaats langs de provinciale weg N206 bij Noordwijk in korte tijd vlam vatte. Brandweer en politie werden met spoed opgeroepen. Brandweerlieden blusten het voertuig en voerden daarna meerdere metingen uit om te controleren of de brand volledig uit was. De auto raakte door de brand flink beschadigd en wordt door een bergingsbedrijf weggesleept. De afrit en de parkeerplaats langs de N206 zijn vanwege de brand tijdelijk afgesloten. Dan gaan we naar het weer. Vandaag woensdag in de ochtend komt plaatselijk mist voor. Vooral in het noorden kan de mist enige tijd hardnekkig zijn en vervolgens overgaan in lage bewolking. In de middag wordt het tot de meeste plaatsen 20 tot 23 graden. Het eerst overal droog met zonnige perioden. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en er is in de avond kans op een bui. Het is bewolkt in de avond en er trekken zuidwesten buien over het land. En hierbij kan het flink regenen. En we gaan naar de donderdag. En dan trekken enkele buien over het land van noordwest naar zuidoost. Geregeld zon en het waait flink. Vrijdag wordt een dag met wolken en een tijd regen. Er waait een matige aan zee vrij krachtige uit het westen tot zuidwesten waaiende wind. Zaterdag bestaat het weerbeeld uit buien met tussendoor zon. Met stevige westenwind wordt het ongeveer 15 graden. De dagen daarna lijkt het weerbeeld op zondag nog sterk op dat van zaterdag. En er wordt 15 tot 16 graden. In een nieuwe week neemt de buiigheid af. De wind zit in de zuidwesthoek. En het wordt waarschijnlijk iets zachter met middagtemperaturen rond 17 graden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.

En dat was onze artiest van de dag, Bill Haley met zijn Comets. In 1954 nam Bill Haley het nummer Rock Around the Clock op. Dat had aanvankelijk slechts matig succes. Maar bij een heruitgave in 1955 kwam hij op de eerste plaats in de hitparade terecht. Hij had ook al een hit met een Shake, Rattle and Roll. Een ander rhythm and blues cover van Big Joe Turner. En dat nummer dat was heel... echt rock'n'roll bij een breed publiek. En toen Rock Around the Clock verscheen als themalied van de film Blackboard Jungle in 1955, steeg het 8 weken lang bovenaan de Amerikaanse Billboard hitlijsten. En dit nummer, dat is afgelopen zomer natuurlijk een enorm succes geweest. U hoort natuurlijk...

dat was natuurlijk Justin De Wild met zijn enorme zomerhit Cheerio. Ik heb nog een berichtje voor mensen die niet zo zeker zijn wat fietsen betreft en dan graag een aangepast model willen hebben. Dat kan vrijdag 9 oktober, dan is er een demonstratiedag bij Warmerdam Hulpmiddelenwinkel en die is gevestigd aan de Herenweg 112 in Noordwijkerhout. Dat is een speciale dag van de firma Raam.

Weer zo'n nummer uit de jukebox vandaan. Build me up, my buttercup. En wij hebben nog een berichtje. Dat gaat over de volgende. De Culturele Raad in Hillegom organiseert van alles en nog wat. En aanstaande zaterdag 10 oktober 2026... dan is er een try-out van cabaretier David van Rosmalen onder het nummer van zijn opvoering, Als ik jou was. De aanvang is 8:30. De kaartjes kosten €17,50. Dat is inclusief een drankje. Hey!

weer zo'n artiest rondom de jaren 50 en jaren 60. Die heel erg veel indruk gemaakt heeft. Buddy Holly dus, met Early in the Morning. Ik heb nog een berichtje. Zaterdag 10 oktober staat het pianoduo Beth and Flo in het Warmondse Theater het Trefpunt. Dat vindt u aan de Herenweg nummer 80. Het programma heet Zoveel Meer. De aanvang is 8:30. Toegangskaartjes kosten €19,50. En zijn verkrijgbaar via www.theaterhettrefpunt.nl. En bij de VVV aan de gemeentehaven nummer 3.

En dat was de groep Soundversion met Chiquita Sing With Me. We hadden net een berichtje en dat ging over David van Rosmalen. Die had een try-out in Hillegom bij de Culturele Raad. We kregen net een berichtje dat die voorstelling al uitverkocht is op zaterdag 10 oktober. Dus helaas, deze...

Nummer 1 hit van het Nederlandse duo Miles en McNeil. Maar ja, wie gaan daar onder schuil? Dat was heel simpel. Willem Duin en Sjoukje Spijker. En later had Willem Duin nog een ander duo. En dat heette Big Mouth en Little Eve. Nou, we hebben langzamerhand ons lijstje vol. Met andere woorden, we gaan afsluiten met een nummer van Connie Francis. Met Lipstick on Your Color.

Connie Francis dus met Lipstick on Your Corner sluit ons eerste uurtje af. Nadat Koen in ieder geval nog een stukje filmmuziek heeft opgezocht. Het gaat dit keer over Thomas, de stoomlocomotief. Een Engelse televisieprogramma. Een animatieserie zou je het kunnen noemen. Hij werd vertaald in 26 landen, talen en 130 landen. En in Nederland werd de voice-over bijvoorbeeld gemaakt door Erik de Zwart. U hoort het tot het nieuws van 11 uur.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Groting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Groting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
8: Slaap je goed, dan leef je beter.
9: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
10: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
11: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
14: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
15: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
16: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
17: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
18: Ah. Oeh, gaat het?
19: Er moet hier echt licht komen.
20: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
21: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Tot 12 uur, de koffiemix.

luisteraars, nogmaals van harte welkom ook bij het tweede uur van ons programma Koffie Mix. Dat wordt gemaakt door technicus Koen Maas en uw gastheer is Floor Vink.

radio staat nog steeds afgestemd op Bo, de omroep van de Bollestreek. We zijn te beluisteren op 105.3 FM, kanaal 43 van Ziggo, kanaal 12 van Delta. Wat gaan we doen in het tweede uur? Natuurlijk rond 11:30 hebben we nieuws en weer van Bo. We hebben rond 11:45 de verjaardagskalender. En we hebben natuurlijk nog wat berichtjes die we graag aan u kwijt willen raken. We hebben ook muziek. Vandaag is de artiest van de dag de groep van Bill Haley en his Comets.

dat waren de artiesten van vandaag. Billy Haley en His Comets. Nadat ze een album in 1955 hadden uitgebracht en dat album naar nummer 1 was gestegen, werd Haley zeer populair. En er kwam een einde aan de dominantie van jazz en popstandaards uitgevoerd door Frank Sinatra, Perry Como, Bing Crosby en Patti Page. En zij kwamen ook nog een keer te gast bij de Ed Sullivan Show in 1955. En toen was hun kostje helemaal gekost.

En dat was Rutger van Barneveld, die graag de zon in de zee wilde zien zakken. Ja, hij zegt het alleen niet iets wat anders, dacht ik zo. Maar dit was zeker een nummer die van de zomer door heel veel mensen gezongen werd. Een zomerhit, zullen we maar zeggen. Zaterdag 10 oktober organiseert de atletiekvereniging De Spartaan uit Lisse in samenwerking met Veiling op je Club een grote veiling dinnershow in Grand Café Ciniac. Wordt begonnen met een diner gevolgd door een veilingavond in het naastgelegen theater Floralis. Aanwezig zijn daar een aantal mensen, zanger DJ van Dorp en interview door Martin Hersman met onder andere Lisanne de Witte en atletiekcommentator Gregory Sedok. De avond begint om 19:30. Bijwonen kan voor €25. Dat is inclusief hapjes en drankjes. Aanmelden kan via veilingapenstaartje avdespartaan.nl.

Ook eentje uit de jukebox in het jaren 60. Niels Sedaka met Calendar Girl. Ik heb nog een berichtje uit Hillegom. De culturele raad organiseert daar het een en ander. En aanstaande zondag 11 oktober is er een familievoorstelling. Van de leeftijd vanaf 4 jaar. De aanvang is 2:30. De toegangsprijs is €8, inclusief een drankje.

En dat was onze King of Elvis Presley natuurlijk. Kiss Me Quick. En we gaan langzamerhand over naar de country muziek.

En dat was de Bootscoop Radio Group met, hadden het over Sweet Natalia. En waarschijnlijk was dat een zeer mooi meisje. We hebben nog een berichtje. Zondag 11 oktober verzorgt het internationale bekende Maat Saxofoon Quartet een concert in de Protestantse kerk in van Warmond. Die vindt u aan de Heerweg 82. Het kwartet bestaat uit grensverleggende programma's. Het kwartet bestaat bekend om grensverleggende programma's waarin klassieke muziek samensmelt met andere kunstvormen. De aanvang is 4 uur. De toegang is €20. Dat is inclusief een drankje na afloop. En de kaarten zijn verkrijgbaar via www.stichtingvriendenkew.nl en info@stichtingvriendenkew.nl.

0: Disco-muziek uit de jaren 70 geworden. Tina Charles en I Love to Love. En wij gaan naar nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Noordwijk. Op de Rijnsburgerweg in Noordwijk zijn dinsdagochtend twee voertuigen frontaal met elkaar gebotst. Een 45 kilometer voertuig kwam in botsing met een personenauto en in beide voertuigen zat één persoon. Politie, brandweer en meerdere ambulances kwamen naar het ongeval toe. Ook een mobiel medisch team uit Amsterdam werd opgeroepen ter ondersteuning van het ambulancepersoneel. Beide bestuurders raakten gewond en zijn met ambulances naar het ziekenhuis overgebracht. De voertuigen liepen flinke schade op en moesten worden afgesleept. Door het ongeval was de Rijnsburgerweg in beide richtingen afgesloten en moest het verkeer omrijden. Het is nog niet bekend waardoor de frontale botsing is ontstaan. Een berichtje uit de Bollestreek. Woningzoekenden kunnen sinds 6 oktober via socialehuurwoning.nl makkelijker de juiste website voor sociale huurwoningen vinden. Gebruikers zoeken op de regio, gemeente of plaats en worden vervolgens doorgestuurd naar de regionale verhuurwebsite waar de woningcorporaties hun woningen aanbieden. De nieuwe website is een initiatief van de Circle, een samenwerking van 8 regionale verhuurwebsites. Ook de ministerie van Binnenlandse Zaken, AEDES en Woonbond ondersteunen het initiatief. Holland Rijnland Wonen, bekend van hurenhollandrijnland.nl, is een van de initiatiefnemers. Socialehuurwoning.nl biedt zelf geen woningen aan en vermindert het woningtekort niet. De site moet vooral het zoeken eenvoudiger maken. Alleen websites waar woningcorporaties hun sociale huurwoningen aanbieden worden vermeld. En daarmee willen de initiatiefnemers de sociale huurmarkt overzichtelijker en toegankelijker laten blijken. En nog een berichtje, een Noordwijk cadeaubon heeft een opvolger, de Noordwijk cadeaukaart. De digitale cadeaukaart is vanaf nu verkrijgbaar en wordt in eigen beheer uitgegeven door de 3 winkeliersverenigingen in de gemeente Noordwijk. Daarmee willen zij lokale winkelen stimuleren en minder afhankelijk zijn van externe partijen. De cadeaukaart is te besteden bij veel winkels en horecagelegenheden in Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen en Noordwijk Rout Centrum. De kaart kan worden opgewaardeerd met een bedrag tussen de 5 en 150 euro en is daarmee geschikt als cadeau voor uiteenlopende gelegenheden. Een overzicht van de deelnemende ondernemers en meer informatie staat op www.noordwijkcadeaukaart.nl. De bestaande papieren Noordwijk cadeaukaart kan nog tot 31 december worden ingeleverd. Dan gaan we naar het weer. Vandaag woensdagochtend blijft het plaatselijk mist. Vooral in het noorden kan de mist enige tijd hardnekkig zijn en vervolgens overgaan in lage bewolking. In de middag wordt het op de meeste plaatsen 20 tot 23 graden. Het is eerst overal droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en er is kans op een bui. In de avond is het bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten buien over. Hierbij kan het flink regenen en er is soms ook kans op onweer. In de nacht trekken de meeste buien naar Duitsland weg, maar blijft er nog een enkele bui mogelijk. Donderdag trekken enkele buien van noordwest naar zuidoost over het land. Er is geregeld zon en het waait flink. Noordwestenwind is matig of vrij krachtig. Vrijdag wordt een dag met wolken en van tijd tot tijd regen. Er waait een matige aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. En het herfstbeeld compleet te maken er wordt 15 tot 16 graden. Zaterdag bestaat het weerbeeld uit buien met tussendoor zon. Daarna lijkt het weerbeeld op zondag nog sterk op dat van zaterdag. En het wordt 15 tot 16 graden. In de nieuwe week neemt de buiigheid af. De wind zit in de zuidwestenhoek en het wordt waarschijnlijk iets zachter met temperaturen rond 17 graden. Heel goed weer om te gaan wandelen bijvoorbeeld vanaf woensdag.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.

En dat waren de mannen van de dag, oftewel de artiesten van de dag, Bill Haley en His Comets met Rockabeaten Boogie. Ondanks zijn spetterende podiumpresentatie was het eigenlijk een heel pijnlijk verlegen man die sinds zijn geboorte blind was aan één oog. Hij groeide uit tot tieneridool met Rock Around the Clock, maar dat duurde niet lang. Lang zal hij die status in ieder geval niet hebben, want Elvis verschijnt op het toneel. Maar hij blijft echter het nummer waarmee de blanke jeugd haar eerste eigen muziekspel heeft gevonden.

Dat was natuurlijk Marco Schuitmaker met zijn nummer Schaam je voor je tranen niet. Ik heb nog een berichtje in de reeks Muziektheater in de Molen. Wordt op 11 oktober opgetreden door Judith Koch en John van Zanten in de Molen van Sassenheim. Die vindt u aan de Knoopstraat nummer 1. En zij brengen een combinatievoorstelling met liedjes en een mix van dieren. Het gaat over kinderen van 2 tot 8 jaar en hun ouders. Eventueel ook grootouders natuurlijk. En de concerten zijn van 11 uur en beginnen om 11 uur en om 3 uur en duren ongeveer iedere keer 50 minuten. De kaarten kosten een tientje, inclusief koffie, thee, limonade met wat lekkers. En zijn te bestellen via wjohn@hetnet.nl.

En dat was Billy Joe Royal met Down in the Boondocks. Ook weer zo'n nummer uit de jukebox vandaan. De volgende stond misschien wel niet in die jukebox, maar was natuurlijk zeker goed om te beluisteren.

En dat was natuurlijk Buddy Holly met het nummer Heartbeat. Ik heb de verjaardagskalender er even bij gepakt. En ja, van afgelopen week moeten we toch nog eventjes memoreren dat mevrouw Bon Zonneveld 11 oktober 104 jaar is geworden. Volgens mij is zij de oudste inwoners van Noordwijkerhout. Op 16 oktober is mevrouw Heemskerk Waasdorp jarig. Ze wordt 85 jaar. Len Coats 19 oktober jarig. Zij wordt 93 jaar. En op 21 oktober is Kees Rietvink jarig. Hij wordt 85 jaar. Allemaal van harte proficiat. Nog vele gezonde jaren. En we gaan verder met een stukje countrymuziek.

Vorige nummer hadden we het over Sweet Natalia en dit keer gaat het over Sweet Caroline. Dit keer ook de Smootscoot Radio Group. Ik heb nog een berichtje maandag 12 oktober. Dan staat Jos van der Pannen in het Lisses Theater Floralis. Dat vindt u aan het Floralisplein nummer 69. Zijn programma heet Van Boeien tot Bruil. Hij wordt live begeleid door muzikanten. En de aanvang is 8 uur. De toegang is €28,50. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterfloralis.nl.

En dat waren de mannen van The Golden Earring met Radar Love. Ik heb nog een stukje van de CD Lipstick on Your Color. En we hoort Bobby V en Rubber Ball.

Dat was Bobby V met Rubber Ball. En we sluiten af met een stukje filmmuziek uitgezocht door technicus Koen Maas. Dit keer van de film Only You. Een Amerikaans-Italiaanse filmcomedie uit 1994 van Norman Jewison. De hoofdrollen worden vertolkt door Robert Downey en natuurlijk Bonnie Hunt. De muziek is van Rachel Portman en u hoort het, de muziek tot het nieuws van 12 uur. We danken u voor het luisteren. Graag tot volgende week, zelfde tijd, zelfde zender.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed. Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw, met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
7: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg.
11: Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Mooi, de Simple Minds en Don't You Forget About Me. Als eerste op deze woensdagmiddag. Floor, dankjewel voor het doen van de koffiemix. Tot 1 uur, de Mengel.

duimpje van de Tremolo's. En weet je dat Marco den Hollander er een Nederlandstalige uitvoering van heeft gemaakt? Die is pas uit. Die draai ik dan morgen, oké? Bij deze afgesproken. De Tremolo's. En het verhaal van My Little Lady in 12 uurtje op de Omroep van de Bollestreek tot 1 uur. De muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. En wat leuk dat je weer luistert trouwens. Wat leuk dat je erbij bent. Het is een van Jeffrey Kuipers. Het verhaal over ware liefde.

Mooi, mooi, mooi. Jeffrey Kuipers. En echte ware liefde die bestaat. Omroep van de Bollenstreek, soms heb ik heimwee. Met een kuchje in mijn stem, is alweer weg. Robert Pater, altijd gezellig. Woensdagmiddag, we zagen muzikaal. In dit uur, de week doormidden.

moet altijd gezellig zijn op de radio, toch? Robert Pater en soms heeft hij heimwee. En dat allemaal in het lunchprogramma op de Omroep van de Bollenstreek. Nou, deze dan al maar een keer.

ja. En het komt gewoon op je radio, het komt gewoon uit je speakertjes. En misschien luister je wel online, komt het uit je laptop. Of uit je telefoon, kan ook allemaal tegenwoordig. Niet bestaan. Ah, de techniek staat voor niets. Wereldwijd zijn we te beluisteren. Jeroen van Zelst en... die hele mooie. Van de Paladina's in de nieuwe jas gezogen destijds.

lekkere gouden oude soulplaat. Een uitje van The OJ's. Een trein die nooit vertraging heeft. Het verhaal van de Een trein die nooit vertraging heeft, moet ik zeggen. Het ging over de Love Train.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeente Hillegom heeft dinsdagochtend de verkeerssituatie rond basisschool De Giraf onderzocht naar klachten van omwonenden over de verkeersdrukte. De wijkagent, schooldirecteur, handhaving en wethouder Rolly Semrek hebben onder meer gekeken naar parkeren en het brengen en ophalen van kinderen. De meeste ouders hebben zich volgens de wethouder goed gedragen, maar een kleine groep kan toch al overlast veroorzaken. De gemeente heeft daarom mogelijke andere afzetplekken en aanpassingen aan voorzieningen onderzocht. Renske Leijten is benoemd tot directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waar ook de bibliotheek in Hillegom onder valt. De voormalige Tweede Kamerfractie heeft ruim 60 kandidaten achter zich gelaten en is unaniem gekozen door de Raad van Toezicht. Leijten is van 2006 tot 2023 Kamerlid geweest en heeft daarna onder meer lezingen en trainingen gegeven. Ze begint op 1 november en heeft Roxanne van Akker opgevolgd. De N206 bij Valkenburg is voor werkzaamheden van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 19 oktober afgesloten tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. Automobilisten worden tijdens de afsluiting via de A44 en de N444 omgeleid en voor fietsers is er een aparte route ingesteld. De werkzaamheden zijn nodig geweest om onder meer leuningwerk aan het achterwegviaduct te bevestigen. De weg wordt volgens de planning maandagochtend om 6 uur weer voor het verkeer opengesteld.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

De Bos zelf, oftewel Bruce Springsteen, nog eens na het nieuws van 12:30 in 12 uurtje. Je hoort de Hungry Hearts. Dit zijn de Dolly Dots op de radio. Altijd gezellig. Bijvoorbeeld ooit als danseres op tv bij de Trostel 50.

Het, het was hun eerste single. Damesformatie de Dolly Dots. Nogmaals, ze zijn destijds bij elkaar gezocht als danseressen voor de tegenhanger van Pop-Op van de Tros Top 50. Dolly Dots op de radio en Tell It All About Boys, het was hun debuutsingle. De media en Sean West. Altijd gezellig. Tot 1 uur een muzikale mengelmoes. Van alles door elkaar. Dus komt dit natuurlijk ook voorbij. Er is een...

0: Ja, geloof me.
1: Numidia en John West. Omdat het ook gezellig moet zijn op de radio, toch? Zeker weten. En dit dan? Ga naar België.
0: Want ik ben nog jong genoeg.
1: Dit is Christel.
0: En dat het beste nog moet komen.
1: Even kijken bij onze buren. Ook veel hitpotentie, hoor.
0: Ik geloof.

hij is in België een hele grote meneer. Want ik ben nog jong genoeg. Vaak te zien op... Te zien bij Tien om te zien. Zo moet ik het zeggen, zo heet dat programma. Ik geloof nog in mijn dromen, je hoorde. Uit België, Christophe.

Mattia Bizarre en Ticento. En daarvoor hoorde je de Grand Funk en Some Kind of Wonderful in de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. Dit is Monique Smit.

ze maakt het steeds meer goede muziek, moet ik eerlijk zeggen. Uit een muzikale gezin, muzikale familie. Monique Smit op de radio in 12 uur. En dit dan. Uit de beste zangers. Dit is Yves Berendsen. Gewoon uit Zandvoort. Kom vanavond naar mij toe op woensdagmiddag.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jetten zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gaza-strook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
12: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekering in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
13: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Eén persoon is na een ongeluk bij Sassenheim naar het ziekenhuis gebracht. Een auto botste woensdagochtend op de afrit van de A44 tegen een verkeersbord. Het ongeluk gebeurde bij de Warmonderweg in de richting van Amsterdam naar Den Haag. Het bord bleef in de auto steken en het voertuig kwam op de vluchtstrook tot stilstand. De auto is waarschijnlijk totaallos en is afgesleept. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Organisatoren in Noordwijk hoeven niet bij elk evenement beroepsverkeersregelaars in te huren. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na vragen van Pro. Bij elke vergunning kijkt de gemeente naar veiligheid, verkeer en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Bij eenvoudige situaties kunnen bevoegde vrijwilligers genoeg zijn. Bij moeilijke of risicovolle situaties kan de gemeente wel professionals verplicht stellen. De gemeente werkt ook aan een nieuw evenementenbeleid waarbij organisatoren en inwoners mogen meedenken. Betalen bij verschillende winkels in Noordwijk en Noordwijkerhout kan voortaan ook met de nieuwe Noordwijk cadeaukaart. Drie winkeliersverenigingen geven deze kaart zelf uit en daarmee willen zij lokaal winkelen, stimuleren en minder afhankelijk zijn van andere partijen. De digitale kaart is de opvolger van de Noordwijk cadeaubon. Er kan een bedrag van 5 tot 150 euro op worden gezet. De oude papieren bon kan nog tot en met 31 december worden ingeleverd. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67 Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
12: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
11: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
12: topvoorzetramen.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Manouk Groeneveld uit Hillegom mag meedoen aan de Championship Challenge in Slowakije. Ze plaatste zich daarvoor door haar leeftijdscategorie te winnen bij de Triathlon Challenge Almere Amsterdam. Met haar prestatie haalde ze ook ruim 3000 euro op voor Kika. De gemeente Hillegom zette haar daarom maandag in het zonnetje. Wethouder Jeroen Nederpelt feliciteerde haar hartelijk met haar prestatie. Een auto raakte dinsdagmiddag bij Noordwijk flink beschadigd door brand. De brand begon nadat de bestuurster een brandende sigarettenpeuk uit het raam gooide en de peuk kwam op de achterbank van haar cabrio terecht. Daarna vatte de auto op een parkeerplaats langs de N206 snel vlam. De brandweer moest de auto snel blussen. De afrit en de parkeerplaats waren door de brand tijdelijk afgesloten. En woningzoekenden in de Bollestreek kunnen voortaan makkelijker de juiste website voor sociale huur vinden. Dat kan sinds woensdag via socialehuurwoning.nl. Gebruikers zoeken daar op regio, gemeente of plaats. En daarna worden ze doorgestuurd naar de juiste regionale verhuurwebsite. De website biedt zelf geen woningen aan en vermindert het woningtekort niet. Het doel is vooral om het zoeken duidelijker en makkelijker te maken. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij.
12: Ga naar polarwise.com.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
14: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
15: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Eén persoon is na een ongeluk bij Sassenheim naar het ziekenhuis gebracht. Een auto botste woensdagochtend op de afrit van de A44 tegen een verkeersbord. Het ongeluk gebeurde bij de Warmonderweg in de richting van Amsterdam naar Den Haag. Het bord bleef in de auto steken en het voertuig kwam op de vluchtstrook tot stilstand. De auto is waarschijnlijk totaallos en is afgesleept. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Organisatoren in Noordwijk hoeven niet bij elk evenement beroepsverkeersregelaars in te huren. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na vragen van Pro. Bij elke vergunning kijkt de gemeente naar veiligheid, verkeer en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Bij eenvoudige situaties kunnen bevoegde vrijwilligers genoeg zijn. Bij moeilijke of risicovolle situaties kan de gemeente wel professionals verplicht stellen. De gemeente werkt ook aan een nieuw evenementenbeleid waarbij organisatoren en inwoners mogen meedenken. Betalen bij verschillende winkels in Noordwijk en Noordwijkerhout kan voortaan ook met de nieuwe Noordwijk cadeaukaart. Drie winkeliersverenigingen geven deze kaart zelf uit en daarmee willen zij lokaal winkelen, stimuleren en minder afhankelijk zijn van andere partijen. De digitale kaart is de opvolger van de Noordwijk cadeaubon. Er kan een bedrag van 5 tot 150 euro op worden gezet. De oude papieren bon kan nog tot en met 31 december worden ingeleverd. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67 Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is langzaam maar zeker begonnen in onze regio. Naast de dagelijkse files een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A16 valt op, Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brienenoordweg 4 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. De A20 Hoek-Noord richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En zojuist komt nog binnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk staat 10 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
10: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
11: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
10: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
11: Topvoorzetramen.nl.
12: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
13: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
15: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
12: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Manouk Groeneveld uit Hillegom mag meedoen aan de Championship Challenge in Slowakije. Ze plaatste zich daarvoor door haar leeftijdscategorie te winnen bij de Triathlon Challenge Almere Amsterdam. Met haar prestatie haalde ze ook ruim 3000 euro op voor Kika. De gemeente Hillegom zette haar daarom maandag in het zonnetje. Wethouder Jeroen Nederpelt feliciteerde haar hartelijk met haar prestatie. Een auto raakte dinsdagmiddag bij Noordwijk flink beschadigd door brand. De brand begon nadat de bestuurster een brandende sigarettenpeuk uit het raam gooide. En de peuk kwam op de achterbank van haar cabrio terecht. Daarna vatte de auto op een parkeerplaats langs de N206 snel vlam. De brandweer moest de auto snel blussen. De afrit en de parkeerplaats waren door de brand tijdelijk afgesloten. En woningzoekenden in de Bollestreek kunnen voortaan makkelijker de juiste website voor sociale huur vinden. Dat kan sinds woensdag via socialehuurwoning.nl. Gebruikers zoeken daar op regio, gemeente of plaats. En daarna worden ze doorgestuurd naar de juiste regionale verhuurwebsite. De website biedt zelf geen woningen aan en vermindert het woningtekort niet. Het doel is vooral om het zoeken duidelijker en makkelijker te maken. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio is de avondspits goed op gang gekomen. Wat opvalt is de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Den Haag-Zuid rijdt het langzaam en staat er stil over zo'n 20 kilometer. De vertraging is 20 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. En dezelfde A12 van Den Haag naar Utrecht voor Zoetermeer 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten.

0: Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is in onze regio wel in volle gang, kunnen we zeggen. Met 130 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid rijdt het langzaam over 20 kilometer. Kost je 20 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk net voor Zoetermeer. Hier is de rechterreis ook afgesloten en de vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de A12, maar dan de andere kant op, van Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Eén persoon is na een ongeluk bij Sassenheim naar het ziekenhuis gebracht. Een auto botste woensdagochtend op de afrit van de A44 tegen een verkeersbord. Het ongeluk gebeurde bij de Warmonderweg in de richting van Amsterdam naar Den Haag. Het bord bleef in de auto steken en het voertuig kwam op de vluchtstrook tot stilstand. De auto is waarschijnlijk totaallos en is afgesleept. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Organisatoren in Noordwijk hoeven niet bij elk evenement beroepsverkeersregelaars in te huren. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na vragen van Pro. Bij elke vergunning kijkt de gemeente naar veiligheid, verkeer en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Bij eenvoudige situaties kunnen bevoegde vrijwilligers genoeg zijn. Bij moeilijke of risicovolle situaties kan de gemeente wel professionals verplicht stellen. De gemeente werkt ook aan een nieuw evenementenbeleid waarbij organisatoren en inwoners mogen meedenken. Betalen bij verschillende winkels in Noordwijk en Noordwijkerhout kan voortaan ook met de nieuwe Noordwijk cadeaukaart. Drie winkeliersverenigingen geven deze kaart zelf uit en daarmee willen zij lokaal winkelen, stimuleren en minder afhankelijk zijn van andere partijen. De digitale kaart is de opvolger van de Noordwijk cadeaubon. Er kan een bedrag van 5 tot 150 euro op worden gezet. De oude papieren bon kan nog tot en met 31 december worden ingeleverd. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in onze regio in volle gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk 18 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht. Daar gebeurde eerder een ongeluk tussen het Prins Klausplein en Zoetermeer. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een kleine 10 minuten. Dezelfde A12 met dan de andere kant op. Van Utrecht naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen doe je er een kwartier langer over. En wat nog opvalt, tenslotte is de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 6 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust.

0: in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er staan vooral nog veel dagelijkse files in onze regio. Wat verder opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelofarendsveen en Den Haag-Zuid. 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan, kost je 20 minuten. De A20 Hoefnolland richting Gouda. Voor Moordrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle 3 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: de stichting achter het landelijke stikstofprobleem bemoeit zich met de bouw van de medicijnenfabriek van Eli Lilly. Reacties uit Hillegom op het plan van Katwijk om uit de regionale samenwerking te stappen. Een koninklijke onderscheiding voor meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk in de amateurfilm. En badminton om te proberen in Sassenheim. Ook het weerbericht voor donderdag komt voorbij, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Eén persoon is na een ongeluk bij Sassenheim naar het ziekenhuis gebracht. Een auto botste woensdagochtend op de afrit van de A44 tegen een verkeersbord. Het ongeluk gebeurde bij de Warmonderweg in de richting van Amsterdam naar Den Haag. Het bord bleef in de auto steken en het voertuig kwam op de vluchtstrook tot stilstand. De auto is waarschijnlijk totaallos en is afgesleept. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Organisatoren in Noordwijk hoeven niet bij elk evenement beroepsverkeersregelaars in te huren. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na vragen van Pro. Bij elke vergunning kijkt de gemeente naar veiligheid, verkeer en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Bij eenvoudige situaties kunnen bevoegde vrijwilligers genoeg zijn. Bij moeilijke of risicovolle situaties kan de gemeente wel professionals verplicht stellen. De gemeente werkt ook aan een nieuw evenementenbeleid waarbij organisatoren en inwoners mogen meedenken. De junioren van muziekvereniging DVS uit Katwijk zijn dinsdagavond gehuldigd voor hun twee wereldtitels. De jonge muzikanten werden in juli wereldkampioen op het wereldmuziekconcours in Kerkrade. Ze wonnen in de junior division op de onderdelen Mars en Show. Op het gemeentehuis sprak loco-burgemeester Sonny Spek de dubbelkampioenen toe. Hij feliciteerde de muzikanten namens de gemeente en bedankte hen omdat zij Katwijk op de muzikale kaart hebben gezet.

0: De komst van de medicijnenfabriek van Eli Lilly bij het Valkenburgse Meer heeft binnen Katwijk tegengeluid opgeleverd, maar ook landelijk vangt het project wind. De stichting Mobilization for the Environment, bekend van het landelijke stikstofprobleem, heeft beroep aangetekend tegen de natuurvergunning van de fabriek. Waarom? Dat vraag ik aan jurist Emma den Broek. Zij heeft namens de stichting het beroepschrift opgesteld.
1: Goedemiddag.
0: Wat is voor MOB precies de reden om tegen deze natuurvergunning in beroep te gaan?
1: We zijn in beroep gegaan omdat we eigenlijk zien dat Eli Lilly en ook de provincie die de vergunning verleent kansen laat liggen om de stikstofuitstoot van de fabriek verder omlaag te brengen. En we hebben natuurlijk een groot probleem met stikstof en de natuurcrisis. Dus MOB vindt dat iedereen daar zijn steentje in bij moet dragen. Zeker een grote speler als Eli Lilly, die ook zeker geen geld tekort komt om allerlei maatregelen te nemen. Dus vandaar dat wij beroep hebben ingesteld, omdat er gewoon meer gedaan kan worden om de uitstoot omlaag te brengen.
0: Ja, jullie zien dus nog mogelijkheden om dat terug te brengen. Op welke vlakken zijn dat?
1: Tijdens de bouw zit dat dan vooral in het gebruik van de machines en de werktuigen. We zien eigenlijk dat er geen verplichting ook vanuit de provincie wordt opgelegd om elektrisch te werken, terwijl daar inmiddels steeds meer machines voor beschikbaar zijn. En daarnaast, als de machine er eenmaal staat, dan werken ze ook met een aantal stoomgeneratoren. Die zijn permanent. En daarvan zegt Eli Lilly eigenlijk, goh, we hebben de precieze details nog niet van die generatoren, dus we gaan uit van een soort standaardwaarde. Terwijl daar dus ook nog aanvullende emissiereductiemaatregelen mogelijk zijn. Dat laten ze dus een beetje in het midden, maar wat ons betreft zit daar nog ruimte.
0: Oké, dus dat zouden ze beter moeten kunnen weerleggen? Of is het echt definitief al?
1: Ze zeggen eigenlijk alleen maar, goh, we pakken deze norm en we zorgen er linksom of rechtsom dat we daaraan voldoen. Ja. Alleen wellicht kun je ook gewoon onder die norm gaan presteren, wat veel beter is voor het milieu en de natuur. Maar daar gaan ze niet op in.
0: Oké. En waarom is dat volgens MOB een probleem?
1: Nou, dus het nog steeds, ook in Zuid-Holland, de natuur die leidt onder te veel aan stikstof. Dat gaat hier onder andere om het gebied Meijendel en Berkheide. Daar zitten gewoon natuurtypes die jarenlang al te veel stikstof hebben gehad. En dat nog steeds ook te veel stikstof op neerdaalt. En Eli Lilly draagt daaraan bij. Dat is een heel groot nieuw project. Dus gelet op die problemen moet je gewoon alles doen wat je kan om de uitstoot te verminderen.
0: Ja. En wanneer u heeft nu beroep aangetekend tegen de natuurvergunning, wanneer zijn er stappen genomen waarbij uw stichting tevreden is? Wanneer hebben ze de juiste stappen genomen?
1: Nou, als Eli Lilly gewoon aantoonbaar kan laten zien samen met de provincie dat ze alles hebben gedaan wat er te doen valt aan emissiereductie.
0: En wat is alles? Want alles is misschien een beetje veel. Alles kan ook zijn, gewoon geen fabriek bouwen.
1: Ja, nou, MOB is niet principieel tegen dit soort industrie. Dus daar is het ons niet per se om te doen. Maar wij vinden wel dat Eli Lilly gewoon duidelijk moet maken met bijvoorbeeld die stoomgeneratoren, maar ook de machines die tijdens de bouw worden gebruikt. Dat ze daar genoeg doen om de emissies omlaag te brengen.
0: Ja. Want u zegt zelf, de stichting Mobilization for the Environment is niet wil het de komst van de fabriek niet tegenhouden. Maar met dit soort processen kan het proces wel vertraging opleveren. Kan dat dan toch ertoe leiden dat de bouw van de fabriek tijdelijk stil komt te liggen en misschien op slot gaat?
1: Op dit moment heeft de fabriek ook nog niet alle vergunningen die er nodig zijn om te starten. Dus de natuurvergunning is verleend, daarbij beroep tegen ingediend. Dus onlangs is in de gemeenteraad gestemd over de omgevingsplanactiviteit. Dus mag zoiets op deze plek. Maar daarnaast heeft de fabriek ook nog een milieuvergunning nodig. Die dan bijvoorbeeld ziet op het watergebruik. Wat ook nog een interessant punt wordt. Dus op dit moment mogen ze nog niet van start gaan. Nou is het zo dat het beroep tegen de natuurvergunning die vergunning niet opschort. Dus hij geldt gewoon nog. Maar stel dat Eli Lilly zich helemaal terugtrekt, niet op ons reageert, geen aanvullende motivatie geeft, dan kunnen wij eventueel nog, als we zouden starten met de fabriek, een voorlopige voorziening kunnen indienen. En dan wordt het eigenlijk versneld en vereenvoudigd door de rechtbank behandeld. En in dat geval wordt de vergunning ook opgeschort. Dus dat zou voor enige vertraging kunnen zorgen. Tegelijkertijd verwacht ik tot ze nog een aantal stappen moeten nemen qua vergunningen voordat er gestart kan worden. En tot in die tijd ook wel voldoende ruimte is voor de provincie en Eli Lilly om te laten zien of om aan te geven wij zijn bereid meer te doen.
0: Ja, nou duidelijk. Emma Den Brock, hartelijk bedankt voor deze toelichting.
1: Graag gedaan.

0: BNW van Katwijk willen per 1 januari uit de samenwerking Duin- en Bollenstreek stappen. Katwijk wil zich meer richten op een samenwerking met de Leidse regio en Holland-Rijnland. In het stuur van Hillegom vertelt Robert Jansen van Bloeiend Hillegom wat hij daarvan vindt. Eerst vertelt Igor Buik van de VVD wat deze samenwerking inhoudt.
1: Deze samenwerking is in het leven geroepen om als streek, als Duin- en Bollenstreek moet ik zeggen. Vandaar dat Katwijk er ook bij aangesloten is om een sterke, positie te hebben ten opzichte van de landelijke overheid en ten opzichte van de provinciale overheid. Er zijn een aantal thema's daarin staan waarbij we extra aandacht voor willen hebben. Dat is onder andere verkeer, wonen, bollenteelt in het algemeen. Dus hoe ga je om met de hele bollensector in het geheel. En water volgens mij uit mijn hoofd. Dat betekent dat we dat met dat zijn we aan de slag gegaan. En heb je een aantal projecten vastgepakt van waar we mee aan de slag gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar verkeer. Dan is het de noordelijke ontsluiting Greenpoort dat een belangrijk item is. En als je dan met de Duin- en Bollengemeentes dat samen doet, dan heb je een veel krachtigere positie richting de andere overheden. En kan er wat makkelijker dingen voor elkaar gebracht worden. En ook het toerisme wat daar ook nog mee samenhangt. En dat was ook de reden waarom Katwijk toen wel aansloot volgens mij. Want in instantie. En we zijn natuurlijk iets minder dan met de Bollenstreek dan dat zij hebben met de Leidse regio. Want ze zijn natuurlijk veel meer georganiseerd op de Leidse regio. Wat dat voor effect. Dat is een keuze die Katwijk maakt dan op dat moment volgens mij. Als zij zeggen te gaan uit. En dat er daar vervolgens andere uitdagingen nog onder vandaan zullen komen. Dat zal de toekomst uitwijzen, denk ik.
2: Nou, en ze zijn er dus wel uit nu, Bloeiend Hillegom. Wat gaat dat betekenen voor het samenwerkingsverband?
3: Ja, nou ja, ze zijn er bijna uit. Want volgens mij heeft BNW gezegd, wij willen er graag uit. En gaat de gemeenteraad van Katwijk hier nog over steggelen of beslissen. Maar goed, het is een advies. Dus ik moet het nog zien wat de raad daarvan vindt. Het zou wel jammer zijn, want ik denk dat Katwijk wel een bepaalde body heeft, zeg maar. En ook qua verkeer en woningbouw bedrijvigheid en industrie en nieuwe bedrijven die zich willen vestigen, zeg maar. Ja, het heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht. Dus ja, wat voor consequentie dat heeft, dat kan ik nu nog niet helemaal overzien. Maar het zou wel zonde zijn.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de komst van de medicijnfabriek van Eli Lilly naar Katwijk. De Partij voor de Dieren wil weten welke rol het Rijk speelde bij het besluit over de fabriek. Ook maakt de partij zich zorgen over het watergebruik en mogelijke medicijnresten in het afvalwater. Volgens de partij zou de fabriek ook ongeveer 800.000 liter water per dag gebruiken. De gemeenteraad van Katwijk heeft al ingestemd met de fabriek, maar er moet nog een milieuvergunning worden verleend. De Partij voor de Dieren wil daarom weten of er nog mogelijkheden zijn om bij te sturen. Een auto raakte dinsdagmiddag bij Noordwijk flink beschadigd door brand. De brand begon nadat de bestuurster een brandende sigarettenpeuk uit het raam gooide en de peuk kwam op de achterbank van haar cabrio terecht. Daarna vatte de auto op een parkeerplaats langs de N206 snel vlam. De brandweer moest de auto snel blussen. De afrit en de parkeerplaats waren door de brand tijdelijk afgesloten. En woningzoekenden kunnen voortaan makkelijker de juiste website voor sociale huur vinden. Dat kan sinds woensdag via socialehuurwoning.nl. Gebruikers zoeken daarop regio, gemeente of plaats. En daarna worden ze doorgestuurd naar de juiste regionale verhuurwebsite. De website biedt zelf geen woningen aan en vermindert het woningtekort niet. Het doel is vooral om het zoeken duidelijker en makkelijker te maken.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. In de buurt van Rotterdam, in Friesland en in Duitsland zijn panden doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. De bende zou met de smokkel crimineel geld hebben witgewassen. De burgemeester van Hoogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hoogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen vanavond bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden nu snel minder, ook in onze regio. Wat nog opvalt is de A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwegein en Harmelen 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint wisselend bewolkt met enkele buien. Tussendoor schijnt geregeld de zon. Rond het middaguur ligt de temperatuur rond de 14 graden... en de noordwestenwind is matig, maar aan zee krachtig. Ongeveer windkracht 4 tot 6. Donderdagmiddag blijft er een mix van zon, wolken en enkele buien over. Later neemt het aantal buien geleidelijk af. De temperatuur komt uit op ongeveer 15 graden... en de noordwestenwind waait aan zee nog steeds vrij krachtig. Donderdagavond zijn er brede opklaringen, maar plaatselijk kan nog een bui vallen. De wind neemt af en draait naar het zuidwesten. Rond middernacht ligt de temperatuur ergens tussen de 9 en de 12 graden.

0: Meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk voor de amateurfilm in de Bollestreek. Dat werd afgelopen zondag beloond met een koninklijke onderscheiding. Tijdens de opening van het amateurfilmfestival in het Floralis Theater kreeg Ton Zegers de onderscheiding uit handen van burgemeester Jasper Nieuwenhuizen. Hij werd officieel benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en is nu bij ons aan de telefoon. Goeiedag, meneer Zegers.
1: Ja, goedemiddag.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, heel vriendelijk bedankt.
0: Had u enig idee dat deze onderscheiding eraan zat te komen?
1: Nee, beslist niet. Ik had er helemaal geen... Het heeft zelfs een paar uur geduurd of zeg maar gerust de hele dag tot ik het eigenlijk precies besefte.
0: Het moest even binnenkomen.
1: Ja, dat moest inderdaad even binnenkomen.
0: En hoe is dat moment precies gegaan?
1: Ja, ik had de burgemeester gevraagd om... ik zit dan in de organisatie met Han Achterhof en nog een hele hoop andere vrijwilligers van het festival, van het amateurspeelfilmfestival. En ik had zelf de burgemeester uitgenodigd om het festival te openen. Nou, ik was helemaal niet verbaasd dat de burgemeester daar liep natuurlijk. Want ik dacht, die komt dat gewoon open.
0: Ja.
1: Ja, en toen riep hij mij ineens naar voren. Toen dacht ik, ik wil die zeker wat vragen of zo nog. Maar ik denk, we zijn eigenlijk met z'n tweeën zijn we begonnen met dat festival op te starten in Lisse. Dat was vroeger een festival wat in Sneek 10 jaar gedraaid heb. Ja, toen heb ik gevraagd of wij het hier in Lisse voort mochten zetten.
0: Ja, en waarom vond u dus dat zo belangrijk dat het hier voortgezet moest worden?
1: Nou, ik ben zelf een amateurfilmer. En wij maken dan altijd speelfilmpjes. En er was niet echt een festival alleen voor speelfilms. Dat is documentaires, vakantiefilms en al dat soort films. Maar niet specifiek voor speelfilms. Dus dat. En ik was zelf, van die 10 jaar tot het in Sneek geweest was, ben ik zeker 8 keer daar geweest. Ja, en ik vond het een hartstikke gezellig en laagdrempelig festival. En dat hebben we hier nou in Lisse voortgezet. Ja, en dat is het zit gewoon vreselijk in de lift. Nou, ik heb daar kunnen zien tot de zaal die zat voor 75% vol zo'n beetje.
0: Kijk, dat zijn de juiste getallen.
1: Ja.
0: En als we teruggaan in de getallen, u bent zelf al sinds 1976 betrokken bij de filmclub die het festival organiseert, Amfi 66.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is inmiddels alweer 50 jaar geleden. Dus
1: ja.
0: In die tijd is er ook flink wat veranderd in de filmindustrie. Filmrollen knippen en plakken, dat is niet meer van deze tijd.
1: Nee,
0: hoe heeft u die ontwikkeling zelf meegemaakt?
1: Ja, dat was al. In het begin wou daar niemand aan. Hè? Film was het enige echte. En dat hele video, dat was maar surrogaatmateriaal. Dat was niet scherp. Je kon er geen diepte mee filmen. Er markeerde van alles aan. Maar ja, dat is in de jaren tijd is dat natuurlijk heel erg veranderd. Als je nou de films ziet die wij nu met onze videocamera's maken, dan betaal je voor zo'n camera die deze kwaliteit van vandaag de dag levert, betaal je toen 200.000-300.000 euro voor zo'n camera. En dat is natuurlijk allemaal veel en veel goedkoper geworden. Nou koop je dus voor een paar duizend euro koop je echt de allermooiste camera's.
0: Ja. En is dat wat jullie nu ook gebruiken bij de filmclub? Gebruiken jullie echt professionele camera's van bijvoorbeeld vroeger?
1: Nee hoor, de meeste van ons hebben wel een wat grotere camera die je allemaal helemaal met de hand in kan stellen en zo. Maar de echte professionele filmers, die filmen met camera's waar je dus de lenzen van kan verwisselen en zo. En daar stopt het bij ons mee. Wij hebben gewoon een zoomlens, zeg maar. Dus je kan iets naar je toe halen. En We hebben geen 3 of 4 lenzen die je dus kan verwisselen.
0: Het moet amateuristisch blijven, hè?
1: Ja, want als je zo'n toestel hebt, ja, dan ga je toch nog steeds wel naar de 20.000, 30.000 euro hoor, voor zo'n camera.
0: Ja. En als we dan even teruggaan naar uw vrijwilligerswerk, want dat is niet alleen de filmclub. U bent ook actief bij Terlede, de voetbalclub, en bij Klopt. Marente Berkhout.
1: Klopt, ja.
0: En waar haalt u de tijd en energie vandaan?
1: Ja, ik ben, zoals u al weet, 77. Dus ik ben al geruime tijd met pensioen. En ja, ik ben relatief erg gezond. Ik ben graag buiten. Ik ben graag in de weer. En ik ben graag onder de mensen. Vandaar ook dat ik speelfilms maak. Dat vind ik leuk om met mensen te werken. Omdat ik vind dat als je gezond bent en dat je dan ook best wat terug mag doen voor de maatschappij. Dat is niks mis mee. En als ik fiets nou bijvoorbeeld, ik ben vanmorgen nog wezen fietsen met Marco. Nou, die man is 64 jaar, dus die is 13 jaar jonger dan ik. Maar die heeft een ziekte in zijn hoofd, dus die is helemaal verlamd. En als je dan weet hoe zo'n man geniet als die oor op die fiets zit, en dan gaan we naar het spoor toe, dan gaan we bij het spoor kijken. Ja, daar heb je zelf ook heel veel plezier van. Want dat is gewoon leuk om buiten te zijn, maar ook leuk om dat soort mensen een plezier te doen. En daar doe ik het dan ook wel voor. En ja, nou, ik vind het ook niet meer als normaal, hoor, eerlijk gezegd.
0: Niet meer dan normaal, gewoon meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk. Dat is een mooie samenvatting. Ton Segers uit Lisse, sinds afgelopen zondag dus lid in de Orde van Oranje Nassau. Nogmaals, van harte gefeliciteerd en bedankt voor dit gesprek.

0: Bij BC Dynamo Sassem hebben ze een laagdrempelige manier bedacht om mensen kennis te laten maken met badminton. Het heet Probeer Badminton en is voor jong en oud. Voorzitter Peter van der Voort vertelt er meer over in het programma Peer en Meer.
1: Ja, badminton is fun en fast en supergezond.
2: Ja?
1: En wij organiseren dat Probeer Badminton eigenlijk omdat wij hebben gemerkt dat als je alleen in je eentje naar een club gaat,
2: ja,
1: dan vind je iedereen goed.
2: Ja.
1: En jij kan het nog niet zo goed. En dat is altijd heel moeilijk.
2: Oh,
1: en
2: ja.
1: Dat, mensen moeten daar toch aan wennen, aan de snelheid en aan de sfeer binnen zo'n vereniging.
2: Ja.
1: Dat we hebben gezegd van nou, we gaan dat georganiseerd doen.
2: Uh-huh.
1: Met allemaal mensen die het voor het eerst willen proberen.
2: Ja.
1: En dat geeft gelijk een goed gevoel. Want je bent allemaal even goed.
2: Ja.
1: En dat kan je dan in 10 lessen kan je dat ervaren.
2: In 10 lessen?
1: Ja.
2: Oké, en wat ga je dan leren in die 10 lessen?
1: Nou, je gaat sowieso leren hoe je moet bewegen op de baan.
2: Mm-hmm.
1: En je krijgt alle grondbeginselen van de slagen. Je krijgt de technieken van het spel, de spelregels, het lijnenspel. Er zit ook heel veel in de sport.
2: Mm-hmm.
1: En dat leer je eigenlijk in 10 lessen.
2: Oké, dan.
1: Mensen die associëren badminton altijd een beetje met een campingsport.
2: Ja, ja,
1: en,
2: dat klopt.
1: Ik zeg altijd maar, op de camping, daar speel je naar elkaar toe.
2: Ja.
1: En bij ons moet je eigenlijk spelen waar de tegenstander niet staat.
2: Oh, op die manier. Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Maar dat vind ik altijd zo gemeen, weet je wel. Dan kan je terugslaan.
1: Ja, maar dat is net het spelletje.
2: Oh, die heb ik nooit goed begrepen.
1: Ja. Nee.
2: Helemaal goed, ik heb begrepen. Ja, maar goed, sorry. Ik heb begrepen dat die cursus die is dus voor kinderen vanaf 5 jaar tot en met de volwassenen. Hè?
1: Cool.
2: Maar is badminton ook echt geschikt voor alle leeftijden?
1: Nou, vanaf een jaar of 5, 6.
2: Ja.
1: Dan hebben kinderen een zogenaamde oog-handcoördinatie.
2: Mm-hmm.
1: Dus dan leren de hersenen ook waar je moet slaan of hoe je moet bewegen.
2: Ja.
1: En vanaf die leeftijd is eigenlijk badminton geschikt.
2: Okay.
1: En voor die leeftijd is het lastiger. En moet je met spelvormen moet je leren badmintonnen.
2: Ja.
1: Maar dat is een hele andere expertise. En daar is het probeer badminton niet op ingericht, zeg maar. Zeker niet bij ons, laat ik het zo zeggen.
2: Oh, oké dan. Wat kunnen dan de deelnemers verwachten tijdens zo'n eerste avond in sporthal De Wasbeek?
1: Ja, ze krijgen sowieso uitleg over hoe de vereniging werkt.
2: Mm-hmm.
1: Want het is eigenlijk een beetje net als bij tennis.
2: Ja.
1: He, je komt spelen en je moet insteken op een baan. Je krijgt een kaartje.
2: Ja.
1: En daar speel je eigenlijk vrij met iedereen die je wil.
2: Mm-hmm.
1: Maar wij organiseren dat probeer badminton dan georganiseerd. Dus we gaan in een groep van 12 tot 16 mensen hebben op 3 tot 4 banen.
2: Yeah.
1: Beginnen we met de grondbeginselen. Dus hoe moet je lopen, looptechnieken, hoe moet je slaan, wat zijn de spelregels.
2: Yeah.
1: En spelende wijs proberen we de mensen dan wegwijs te maken in het badminton.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. En moet je dan echt al zelf een beetje sportief zijn? Of kun je echt vanaf nul aan beginnen? Met andere woorden, zou ik het ook kunnen?
1: Ja, badminton is voor alle leeftijden.
2: Ja.
1: En voor alle niveaus.
2: Ja.
1: Dus wij hebben mensen van 6 jaar op de vereniging in de jeugd. Maar we hebben ook mensen van 70.
2: Ja.
1: Dus voor elke leeftijd is badminton eigenlijk geschikt. En uiteindelijk pas je in een bepaald niveau.
2: Ja.
1: En krijg je ook medespelers die die als speler. We organiseren ook competitie voor mensen die verder willen met de sport.
2: Ja.
1: Dat kan ook. Maar wij beginnen altijd met recreatief badminton, zoals we dat noemen.
2: Ja, dus ik begrijp het een beetje. Jullie willen... ik ben vandaag een beetje met een dubbele tong. Maar jullie willen vooral een gezellige avond van maken. Dus al die 10 lessen.
1: Zeker.
2: En hoe belangrijk zijn... Ja?
1: Sorry. Ja, sorry. Nou, het is belangrijk dat mensen bewegen.
2: Ja, ja maar precies.
1: En
2: bewegen.
1: En bewegen, dat willen we eigenlijk. En hoe leuk is dat om dat binnen een vereniging te doen?
2: Ja.
1: Waarbij je toch de vrijheid hebt om te komen en staan wanneer je wil, zeg maar.
2: Ja.
1: Dus je kan op elk moment aanhaken. En je hoeft er niet elke avond te zijn. Maar dat is eigenlijk die vrijblijvendheid. Die spreekt ook veel mensen aan dat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze komen en hoe laat en met wie ze spelen.
2: Ja, maar ik heb ook begrepen dat het gaat om de gezelligheid en de contacten binnen dus BC Dynamo in Sassenheim, toch?
1: Klopt. Je moet natuurlijk, je wil bewegen, je wil sportief bezig zijn. Maar ja. Je moet natuurlijk ook gezellig zijn. Ja. Dat is ook heel belangrijk bij een avondje sporten.
2: Dat bedoel ik, hè? Want dat kan net zo belangrijk zijn. Ik bedoel, misschien ben je een hele goede badmintonner, maar als het voor de gezelligheid of voor de contacten gaat, is ook belangrijk, lijkt me.
1: Zeker, we hebben bij de, zeker. We hebben bij de sporthal Wasbeek een prachtige kantine. Bijna een café-achtige sfeer. En daar doen mensen graag een kopje koffie of een drankje na afloop.
2: Ja.
1: Ik zeg al maar, de

0: Wanneer en waar kunnen die mensen zich aanmelden?
1: Nou, ze kunnen terecht op probeerbadminton.nu.
0: Ja.
1: En daar kies je dan, zeg maar, Sasnijm.
0: Ja.
1: En dan kom je zelf op onze site terecht. En daar kan je je aanmelden.

0: dit was niet.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
6: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
5: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze

0: militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
1: Sensatie. Sensatie zoeken.
2: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
1: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
0: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. Op de N15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug een half uur vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen paden.
9: FCSurprise.nl.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
8: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
7: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord een jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie krijgen.

0: creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95. Per maand, inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: De omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is de Thuiswedstrijd. Met vandaag een muzikale aflevering met en over muzikanten uit de Bollenstreek. Presentatie Hans Wensveen. Techniek Wim van Kesteren.
10: U kunt gaan luisteren naar een opname gemaakt 31 mei jongstleden in Villa Flora te Hillegom van het Kees Diepeveen trio. Het trio bestaat uit Kees Diepeveen piano, op bas André van Es, op drums Hans Zwetslo. Elke laatste zondag van de maand speelt er een andere gast mee en dat is deze keer Martijn Lutmer op chromatische mondharmonica. Zijn eigen sound natuurlijk, maar onwillekeurig denk je toch soms even aan Toets Tielemans. Veel luisterplezier.

alone.

0: ook even te praten met Martijn, de mondharmonica-speler en gastspeler van vanmiddag.
1: Ja, leuk.
0: Wanneer ben je begonnen met, in Den Haag noemen ze het de smoelschuiven?
1: Met de smoelschaven, ja. Ja. Ik was echt al heel jong. Ik denk dat ik op mijn zesde of zo kreeg ik van mijn opa, van mijn oma, zo'n bluesharp-achtig dingetje, zo'n speelgoed dingetje.
0: Ja.
1: En mijn vader zag dat ik dat leuk vond. Dus hij zei, weet je wat, we gaan een keer een LP van Toet Sielemans voor je kopen.
0: Okay,
1: en toen ontdekte ik dat Toet Sielemans allemaal noten op zijn harmonica had die niet op die van mij zaten. En toen ik kom uit Bussum van origine, ben ik naar de muziekwinkel gefietst. En toen zei ik van, ik wil zo spelen als Toet Sielemans. En die meneer had daar een heleboel lol om. En die zei, daar heb je een chromatische harmonica nodig. En ik zei, wat kost dat? Ja, 40 gulden. En ik dacht, ik heb 10 gulden zakgeld in de maand. Dus ik naar mijn vader toe, ik de LP opgezet, proberen mee te spelen. En toen zei mijn vader, hé, je mist die noot. Ik zei, ja. En daarom heb ik dit even laten horen. Dus zo kreeg ik mijn eerste chromatische mondharmonica.
0: En hoe oud was je toen?
1: Ja, ik denk een jaar of lagere schooltijd. Wat was dat? 8, 9 of zo?
0: Ja, jong, heel jong dus.
1: Ja.
0: En is dit je beroep? Of is je,
1: nee, het is niet mijn beroep. Ik heb een huis, een hypotheek en een auto, roep ik altijd.
0: Ja.
1: Maar ik speel wel heel veel.
0: En, maar ook met groot orkest, want ik hoorde net in de intro van Kees dat je ook met het Metropool hebt gespeeld.
1: Ja, ik word heel vaak als gast ingehuurd bij allerlei verschillende groepen, orkesten.
0: Ja.
1: Noemen ze wat. Ik heb ook wel eens meegewerkt aan The Passion in de band van Erik van Tijn. Pas geleden was ik weer aan het optreden met een big band. Ik heb ook wel eens gespeeld met het jazzorchestra van het Concertgebouw. Dus het is heel divers.
0: Ja, heel breed
1: het gaat echt alle kanten op. Afgelopen vrijdag speelde ik chansons in Sittard.
0: Kijk.
1: Het gaat echt alle kanten op. Ja.
0: En word je ook gevraagd voor filmmuziek? Wat Toets nog wel eens deed?
1: Ik heb nog nooit echt een filmthema opgenomen. Maar wel heel veel thema's gespeeld natuurlijk. Ja, die Toets van origine heeft gespeeld. De bekende Baantje, Mr. Geroy. Beest uit Turks Fruit, dat soort zaken.
0: En nou speel ik zelf ook een klein beetje mondharmonica, maar chromatisch, het komt niet zoveel verder, maar hoe heb je dat geleerd? Om gewoon te doen, mee te spelen?
1: Ja, ik heb echt gewoon mijzelf opgesloten in mijn slaapkamertje, terwijl mijn familie op het sportveld stond. Ging ik dus proberen om die LP's van Toet Sielemans mee te spelen. En net zolang totdat ik het kon. Ja, en ik weet niet, om de een of andere reden.
0: Om de een of andere reden
1: snap ik het.
0: Het is wel een heel mooi instrument om mee te nemen. Ik bedoel, als ik de pianist zie en de drummer. Die zijn een half uur bezig met opbouwen.
1: Ik kan het in 35 seconden.
0: Jij zit het eerst aan de bar van de club.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nou, is het wel zo dat, kijk, zoals vandaag, dan is er geluid. Een heel enkel keertje moet ik zelf geluid meenemen. Ja, dan kost het wat langer. Maar ja, die harmonica is zo ingepakt, ja.
0: Oké, nou in ieder geval hartstikke bedankt en de tweede set heel veel succes.
1: Dankjewel en succes met de uitzending.
0: Ik ga ervan genieten, dankjewel.
2: Dames en heren, een stukje vanmiddag, als het een beetje mee zit, twee driekwartsmaat stukjes, dus er mag gedanst worden ook. Een walsje. Deze is van een harmonica speler. Hij is niet meer onder ons, hij heet Toet Sielemans. Nou, oude Belg, kan ik zeggen. Ik heb hem 4 keer ontmoet in mijn leven, 4, 5 keer. Toets heeft mij in één avond een paar dingen uitgelegd over een harmonica. Sorry dat ik toch daar even iets over hoor. Ik speel namelijk chromatisch. En dat moet ik even uitleggen. Als je kijkt naar harmonica, dan zie je die gaatjes en dan kun je blazen zuigen. Maar als ik een knopje indruk, dan heb ik andere gaatjes en dan kan ik ook blazen en zuigen. Dan moet ik het even zo zien, als ik het knopje niet indruk heb ik de witte toetsen van de piano. Als ik het knopje wel indruk heb ik de zwarte toetsen van de piano. Nou, voor de mensen die muziek maken, ik hou het heel kort. Tussen de B en de C zit geen noot, maar wel op de harmonica. Dus dat betekent dat als je in ademnood komt, dan moet je dus naar een ander gaatje. Nou, het is lang verhaal kort, het is een kwestie van het goede gaatje. Dat is wat het is. En Toets heeft mij op een avond in Nick Vollenweg en Laren uitgelegd hoe dat in elkaar zit. En dat is ook een beetje als een soort eerbetoon aan hem doen we nu toestemming.
0: Yes. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: zingen, maar dat heeft niemand gemerkt.
1: Wat staat er nu in de liedenverbundel meer?
2: Op
1: Summertime.
2: Summertime.
1: Doen we die in een zijkende swing vandaag? Een zijkende swing.

0: gebeurt een hoop, dames en heren. U weet dat niet, maar dit is wat mij betreft een gelegenheidsaangelegenheid. Dit orkest speelt geloof ik al 1000 jaar samen, maar ik dan eens de tweede keer geloof ik in deze bezetting.
1: De tweede keer,
0: ja. De tweede keer. Met John heb ik een heel lang verleden, zeg maar.
2: 29 september, 24.
0: Ja, dat jij geboren werd.
2: Dat zeg ik.
3: Hij zit hier niet.
0: 9 september 24. Is dit jouw geboortedatum?
2: Nee,
0: voor
2: heb jij
0: hier
2: gesperkt.
0: Oh,
4: zoiets
0: blijft
4: heel lang.
0: Ik dacht 1924, ja, weet ik veel.
3: Er zit in de setlist van toen te spelen.
0: Ah, vandaag. Oké. Okay. Nee, maar zullen we niet gewoon een jaar of 20 terug, denk je? Zoiets? Zal ik het wel lezen? Ja. Ik moet even één anekdote met u delen. Met John. Waarschijnlijk ben je het al even geweest, John. Maar wij speelden met een gitarist. En die gitarist die kan fantastisch jazz spelen. Maar dat is ook eigenlijk het enige wat hij kan. En we kwamen bij een hele afgelegen gelegenheid. En er was een soort zonnebloemachtige gebeurtenis gaande. Dus dat was vakantie. En daar zaten mensen die toch geestelijk iets minder zijn en zo. En allemaal helemaal prima en zo. Maar die kwamen eigenlijk voor het repertoire van Leukje Smit. En weet je nog, John, of niet?
2: Nee.
0: En nou, in elk geval, we hadden één set gespeeld en de gitarist die werd zag je reinigen. En toen zei hij op een gegeven moment, we gaan even pauzeren en dan kijken we of we daarna nog wat terugkomen. En het was georganiseerd, zo bleek, door een Belgische mevrouw. En dat is het mooiste wat iemand ooit tegen mij gezegd heeft. Die zei, och meneer, u geeft ons caviar, maar ja, ze verwachten patat. En we konden onze garage meenemen. Je weet het niet meer. Jij hebt nog heel mooi bloemen mee zitten zingen toen.
2: Nee, echt.
0: Het heeft op mij onuitwisbare indruk gemaakt, dames en heren. U ziet hoe dat verschillend.
2: Ik weet er niets meer van.
0: Het is misschien ook maar beter als je.

0: too.
1: Nou, ik sta hier dus in Villa Flora. En wie kom ik hier tegen? Hans Svensloot. Daar heb ik een keer een programma voor de thuiswedstrijd meegemaakt. Hij begonnen is als drummer en had het hele riedeltje. Dat is terug te luisteren, allemaal. Maar nu kom ik hem hier tegen met het combo van Kees Diepenveen. Je bent lekker bezig, Hans.
2: Ja joh, hartstikke leuk toch?
1: Ja, zeker. En jullie spelen hier elke laatste zondag van
2: iedere,
1: de maand.
2: Iedere laatste zondag van de maand zitten we hier met het Kees Diepenveen trio.
1: Ja, dus, en dan ben jij de vaste drummer, ja, en de vaste pianist en de vaste bassist.
2: John Ierig, de contrabassist. En dan hebben we er ook iedere maand een gast bij.
1: Ja, en nu, ik heb al even gesproken met Martijn, ook een wereld mondharmonica speler.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar in ieder geval, het begint altijd om 2 uur, meen ik.
2: Het is iedere laatste zondag van de maand, van 's middags 2 uur tot 5. Intree is gratis en er zijn hier ook geen parkeerkosten.
1: Geen parkeerproblemen ook.
2: Nee, en, ook niet. Nee.
1: De zaal zit lekker vol, is dat altijd,
2: altijd
1: zo?
2: Altijd leuk gevuld, ja, zeker.
1: Altijd,
2: zeker.
1: En ook een beetje vaste fans. Want ik
2: hoop, hoop
1: een aantal muzikanten die hier gespeeld hebben over met jullie zitten.
2: Ja, ja, muzikanten die bijvoorbeeld eind juli hebben we een vreselijke goede vibrafonist. Dat is Peter de Gelder.
1: Oh, Peter de Gelder.
2: En die komt ook altijd, als hij niet hoeft te spelen, komt hij altijd even kijken.
1: Ja, Paul heb ik al gehoord en gezien. En er zitten nog een paar mensen die al eerder met jullie hebben meegespeeld. Ontzettend leuk.
2: Ja, zeker.
1: Hoeveel setjes doen jullie 's middags?
2: Wij doen meestal 3 setjes van ongeveer 7 of 8 nummers.
3: We hebben zoek gekregen. En dat is het thema uit de serie Baantje.

0: Dames en heren, sommige stukjes muziek heeft stress op het seizoen. Dus het klinkt heel simpel, maar echt, je moet van me aannemen. Dit is iets.
1: Wat hebben we op de lijst?
2: Jouw nummer in de mellotoon.
0: Ja, in de mellotoon.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67 Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
3: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
2: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waar...

0: en geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
3: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
2: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
3: Topvoorzetramen.nl.
4: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Salut d'amour. Ja, dat werd door Elkar gecomponeerd als een verlovingsgeschenk aan Caroline Roberts. Ja, het werk werd oorspronkelijk uitgegeven als Liebesgruß. Een verwijzing naar het vloeiende Duits van Elkars verloofde. Maar ja, na een teleurstellende verkoop werd besloten het werk een Franse titel te geven. Ja, en dat was een goede beslissing, zo is gebleken. Want deze melodie behoort nu tot de mooiste en bekendste klassieke melodieën aller tijden. En met het wereldberoemde Salut d'Amour open ik dan het uurtje Andere Muziek op Bo. Elke zondagavond van 8 tot 9 kunt u genieten van de mooiste klassieke muziek om even rustig bij te ontspannen en lekker weg te dromen. Ja, als u wilt, dan kunt u woensdagavond tussen 9 en 10 dit programma nog een keer beluisteren. Kortom, welkom bij
1: Bolero. De mooiste klassieke muziek met Peter Gasseling.

Wolfgang Amadeus Mozart, ja, die heeft in zijn korte leven een groot aantal klassieke werken afgeleverd. Waaronder ook een groot aantal opera's. Ja, op 20 oktober 1787 vond de succesvolle première van Don Giovanni plaats in het Estatus Theater in Praag. Ja, de première die een half jaar later in Wenen plaatsvond, die was beduidend minder succesvol. Ja, de oorzaak die lag in het Don Juan-verhaal van Don Giovanni. Ja, daarin werd het met de christelijke zeden niet zo nauw genomen. Ja, nu had Don Giovanni juist wel een christelijke moraal. Maar ja, dat mocht in Wenen in die tijd niet meer baten. Ja, de opera, dat is een mengeling van een luchtige en komische muziek. Die wordt afgewisseld met donkere, dramatische scènes. Een schitterende opera dus.

Wilt u zelf ook uw favoriete klassieke muziek aanvragen? Ja, dat kan. Stuur ervoor eventjes een mailtje naar peter.gasseling@bolle-omroep.nl.

aan de Amsterdamse grachten. Ja, wie kent het niet? Ja, Pieter Goemans die kreeg in 1949 de inspiratie voor de tekst toen hij in Amsterdam op de brug liep waar de Prinsengracht en de Leidsegracht elkaar kruisen. Ja, niet veel later schreef de pianist Dick Schalies er een mooi arrangement voor. Ja, en de melodie van het refrein dat lijkt geïnspireerd op de vierde variatie van het tweede deel Andante Moderato uit het eerste strijksextet van Johannes Brahms. Maar ja, goed, het blijft een prachtig mooi Nederlands stukje muziek.

0: Tja, en met het Allegro Molto uit het concert voor twee violen van Antonio Vivaldi zijn we helaas alweer aan het einde van dit programma gekomen. Ja, ik dank u hartelijk voor het luisteren. Woensdagavond om 9 uur, dan wordt dit programma herhaald. En als u wilt reageren of zelf muziek wil aanvragen, ja, dat kan. Stuur ervoor even een mailtje naar peter.gasseling@omroep.nl. Dat is dus peter.gasseling@omroep.nl. Ja, en wie weet hoort u uw aanvraag in dit programma terug. Ja, en kunt u nu helemaal geen groep van onze programma's krijgen? Ga dan even naar onze website en ga daarvoor naar www.bolle-omroep.nl. Ja, en daar kunt u al onze programma's terugvinden en terugluisteren wanneer u dat wil. Goed, we sluiten vandaag af met de overture uit de operette Nabucco van Giuseppe Verdi. Ik zou zeggen, tot volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Doeg!
1: Bolero is een programma van Peter Gasseling.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl.

0: Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie-Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament.

0: kind op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
6: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
7: Slaap je goed, dan leef je beter.
8: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
7: Slaap je goed, dan leef je beter.
8: Met een bed van Boekaar Slaapcomfort.
10: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
11: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu

0: spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
5: Er is 1 gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: De omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in

0: introductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Er is 1 gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
5: De omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek.